0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Skink Radio.

Play that shit, fool.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.

say? Can you feel it?

0: never be a freak.
1: This is a dedication to house music.
2: In the house. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 4 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Defected in the house. Glow FM.
5: My definition of house music is what comes from the soul.
6: Not everyone understands house music.
7: Bring the noise!
8: This is for all the DJs that unite.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij SC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
7: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: Paakje!

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: In november 2027 opent Het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 8:00.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is volop zomer.
0: Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
7: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
10: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 9 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op Mielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: 30 augustus. Vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten

0: hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 10 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
7: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
8: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
9: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.

0: jouw voordeur.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
3: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
4: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: 3AB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 11 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niet bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Breda. Bij Geertruidenberg is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is hier ruim 20 minuten. En tot zover.
7: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
0: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
10: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar, de enige.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen.

0: via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Hot Fame.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
6: 'FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 12 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
7: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
10: Waar moet ik dan naartoe?
7: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
10: Hoe maak ik een afspraak?
7: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
10: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
7: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
11: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
12: PSV Live.
13: Ja, PSV Live. En FC Utrecht. Ik denk PSV staat voor de deur, ja zeker. Ja, PSV tegen... Zo, ik zit er niet goed in vandaag. FC Utrecht tegen PSV vandaag. Ter plaatse zijn Yannick Eeling en Mark Versteden. En ze zijn al... Ja, ze zitten er al klaar voor. Want over een kleine 10 minuten begint de wedstrijd al. En de vraag is... Ja, het is regenachtig volgens mij, hè, jongens?
14: Ja, dat is nou, geen vraag. Dat
15: het antwoord is
14: zo.
15: Het antwoord is, jazeker, het is regenachtig en het waait ook zo hard dat ook wij niet helemaal droog zitten. Maar dat geeft ook helemaal niks natuurlijk, want het is een leuke wedstrijd altijd. Utrecht tegen PSV. En dit keer vind ik het ook nog wel een bijzondere, omdat Utrecht er dit seizoen helemaal niet zo goed voor staat nog. 1 punt pas gehaald. PSV 7, staat 2e in de competitie. Utrecht 15e. En als je dan kijkt naar vorige week PSV Groningen, ja, dan heeft PSV wel het goede ritme te pakken volgens mij. De vraag was van tevoren eigenlijk vooral, gaat Geertruida nu al in de basis spelen? Wij hadden allemaal verwacht van wel. Maar wat is het antwoord?
14: Nou, het antwoord is dat hij niet gaat spelen. We hebben hem net wel een fanatieke warming-up zien doen. Net als de andere wisselspelers van PSV uiteraard. Maar Geertruida, Le Charel start niet in de basis. En dat vind ik wel opvallend, hè? Want volgende wedstrijd is in de Arena tegen Ajax. En dit zijn eigenlijk de wedstrijden waarin je je versterking kunt gebruiken. We weten dat PSV laat op gang is gekomen met de transfers. Waarover we zo meteen nog wel wat uitgebreider te spreken komen. Maar geen Geertruida dus vanaf de aftrap. Misschien wel een van de grootste aankopen, al is het een huurtransfer, maar ja, de grootste deals voor PSV start dus niet in het rijtje cruciale wedstrijden voor nu dan. Wie gaan er wel starten? Nou ja, eigenlijk is het heel simpel. Dezelfde elf als tegen FC Groningen, toen PSV afrekende met de man uit het hoge noorden, met een flitsende Ruben van Bommel. Onder de lat was hij ook heel belangrijk in die wedstrijd tegen Groningen. Mathé Kover, die staat daar natuurlijk altijd. Achterin de viermansdefensie op papier. Sergio Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo en Mauro Junior. En ik zeg op papier, als ik het af en toe niet kan lezen, dan is de inkt uitgelopen vanwege de regen. Ja, maar ze staan er nog op. Het middenveld wordt dan gevormd door Kodai Sano, Noah Fernandez en met als voorste pion Guus Til. En de voorhoede Ivan Perisic, Ricardo Pepi en Ruben van Bommel. Dat was vorige week interessant, omdat het met deze elf heel goed ging tegen FC Groningen. En PSV eigenlijk FC Groningen het hele veld over afjoeg met een 1-1. Dan is de vraag, hoe gaan ze dat nu vandaag doen?
15: Ja, zeker, want je hebt trainers die naar een nieuwe club komen, kijken wat voor spelers daar zijn en daar dan hun opstelling op aanpassen. Maar je hebt ook trainers die hebben een opstelling, die komen bij een nieuwe club en die passen de spelers aan de opstelling waar ze vaak in spelen. En laat dat nou net een opstelling zijn waar PSV vaak moeite tegen heeft gehad, zeker vorig jaar. Want ik heb het over Anthony Correra, dat is de trainer van FC Utrecht. Die zat vorig jaar bij Telstar. Nou, die wisten 2 keer te winnen van PSV. Dus blijkbaar zit daar iets in zijn opvatting waar PSV veel moeite mee heeft. Of dat vandaag ook weer zo gaat zijn, dat zal moeten blijken. Nou, hoe speelt Utrecht dan? Barkas, hij is de keeper van FC Utrecht. Dat is meteen een van de punten waarop het misschien voor Utrecht wat minder gaat tot nu toe dan met Telstar in deze opstelling. Want die is voetballend niet zo best. Daar waar Koeman van Telstar dat natuurlijk wel is. Dan 3 man achterin. Didde is vertrokken. Viergever is vertrokken. Van der Horen is ook niet beschikbaar. Dus Horenmans, Offerhaus, die meekwam van Telstar. En Wanko zijn de drie centrale verdedigers achterin. Dan de zijkanten. Mag je zelf weten of je het verdedigers of middenvelders noemt, is aan de rechterkant Westerlund en aan de linkerkant Zagre. En dan nog 2 man op het middenveld erbij. De Wit, die zal de wat meer aanvallendere rol op zich nemen. En Van den Berg, die zal de iets meer verdedigende rol op zich nemen. Dan staan daarvoor twee tienen, Alarcon en Katlin, die ook veel naar de zijkant zullen trekken. En Stepanov is de spits. David Min begon nog in de spits. Maar ja, dat is nu Stepanov geworden sinds twee wedstrijden. En dat is het Utrecht van Anthony Correa. Nou ja, jij zei net, dit is het PSV van Peter Bos. Maar dat is wel op dit moment, want er staat nog een hoop te gebeuren. Transfermarkt is nog, als je vandaag meetelt, 4 dagen open. Ja, er gaat nog wel wat gebeuren.
14: Zeg dat wel. We weten in ieder geval dat Sami Uwaiza PSV gaat versterken. Dat is een versterking die voor de rechterkant komt. Mogelijk gaat of Man of Bayrakarevic of misschien allebei wel weg. Interessant profiel natuurlijk, Sami Uwaiza. Iemand die echt op de rechtervleugel kan spelen en ook verdedigend daar zijn taken kan uitvoeren. Ja, en verder staat er inkomend en uitgaand echt nog wel wat te gebeuren bij PSV. Mogelijk nog Sam Lammers, mogelijk nog een getalenteerde spits, mogelijk nog een getalenteerde middenvelder. We komen daar zo nog wel uitgebreid over te spreken. Die wedstrijd gaat over een paar minuten beginnen hier in de Galgenwaard. FC Utrecht tegen PSV.

0: Tina Turner en de best hier bij Clovem en PSV Live. Ja, in het stadion Mark Versteden en Yannick Eeling. En ze gaan verslag doen van de wedstrijd die daar plaatsvindt. Vertel jongens, hoe is het daar zo?
1: Ja, nog steeds een beetje regenachtig. Het is Utrecht, PSV. Het is de Eredivisie, ook belangrijk altijd om te benoemen. Want we hebben de loting voor de Champions League gehad. Daar komen we straks uitgebreid ook nog wel op terug. Want dat was een mooie loting voor PSV.
2: Met zou het in Madrid ook zo regenen?
1: Ik hoop het niet. Nee. Maar zeg nooit nooit. De regen, we beginnen er niet alleen over omdat wij niet droog zitten. Maar ook omdat het wel de wedstrijd kan beïnvloeden. Utrecht staat bekend. En omdat het ook wel een vechtploeg kan zijn. Zich echt met het publiek hier in Utrecht erachter. Flink vechtvoetbal kan spelen. Nou ja, de regen zou daar ook bij kunnen helpen. Je kunt ook zeggen, het spel over de grond wat PSV nu speelt. Dat is ook wel lekker met de regen. Nou, we gaan het allemaal zien als Jeroen Manschot de fluit in de hand heeft genomen. De fluit ook richting de mond gaat brengen. En dan zal de aftrap voor FC Utrecht PSV gaan plaatsvinden hier in de Galgenwaard. Utrecht met 5 achterop, 2 ervoor, 3 daarvoor. PSV gewoon tussen aanhalingstekens in een 4-3-3. Dezelfde opstelling als vorige week. En als de televisie dan ook is aangehaakt, want daar moest hij nog even op wachten. En hij heeft nu het teken gehad, dan kan deze wedstrijd daadwerkelijk gaan beginnen.
2: Maar natuurlijk altijd je radio aanhouden tijdens deze wedstrijd.
1: Ja, dat zou ik doen.
2: PSV staat klaar voor de aftrap. Manschot vindt het allemaal prima, maar krijgt nog even de laatste seintjes. En dan kunnen we gaan starten, terwijl Mauro Junior wordt toegezongen hier vanuit het uitvak. Het stadion waar hij vorig jaar een mooie mijlpaal bereikte. Want toen werd hij de Braziliaan met de meeste wedstrijden voor PSV. Waar de aftrap niet goed is genomen. Dat gebeurt niet zo vaak. Peppi die trapt die bal wel naar achteren. Maar PSV was zo enthousiast met Dest, Til en Perisic. Die aan de rechterkant begonnen te sprinten. Die gelijk naar voren willen om de lange bal, nu gegeven door Obispo, in ontvangst te nemen. Het geeft aan dat PSV heel snel richting de helft van Utrecht wil. Moet Fernandes deze bal niet zomaar gelijk ingeven. Want dan wordt het lastig en kan FC Utrecht wellicht naar de overkant. Applaus is voor de onderschepping van de mannen van de thuisploeg. En dat is FC Utrecht die dan snel richting de helft van PSV willen. Dat wordt voorlopig voorkomen door oud-FC Utrecht-speler Flamingo. Dan kan PSV verder voetballen met Fernandes. Balletje naar de zijkant gegeven. Naar Ruben van Bommel. Is hij vandaag net zo on fire als vorige week? We hopen het. Dat zou een slok op een borrel schelen. Dat zou betekenen dat PSV in ieder geval vleugels heeft aan de linkerkant van het veld. Perisic is de andere winger. Speelt de bal eventjes terug naar Flamingo. En die levert in bij Obispo.
1: Het is in ieder geval niet 1-op-1 zoals we vorige week tegen Groningen hebben gezien. Het is Utrecht dat wel gewoon echt massaal terugzakt met die 5 achterop. Dan zelfs 4 ervoor, omdat ook Katlin mee verdedigt. En dan alleen Stepanov erin. En dan, als ze zoals nu de bal veroveren, het publiek erachter gaat staan, dan komen ze er snel uit met diezelfde Katlin. Zagre, ook hij, een snelle linkervleugelverdediger. Bal voor. En het is de keeper van PSV, Kovar, die goed uitstapt, net buiten zijn 5 meter. En die bal pakt en hem ook meteen meegeeft aan de rechterkant, aan Perisic. Die geeft een lange bal op Peppi. Die is sneller dan zijn directe tegenstander Horemans. Houdt hem dan ook nog binnen, want het is wat aan de rechterkant van het veld. En er is verder nog niemand, dus moet Peppi even wachten. Perisic komt dan aanzetten. Perisic haalt de achterlijn. Kan hij dan ook met een voorzet komen? Nou ja, maar dat is meer een rollertje. De druk die PSV er vervolgens weer opzet als het de bal heeft verloren, is indrukwekkend. Meteen ook weer terug veroverd. Zo heeft PSV verreweg het meeste balbezit. Dan is de start stormachtig. En niet alleen qua weer. Dus PSV nu heel even de rust neemt achterin bij Flamingo, Dest, Flamingo en Obispo.
2: Flamingo zal zichzelf hier thuis voelen. Heeft hier natuurlijk gespeeld in de Galgenwaard. Doet dat nu in een ander tenue. In het shirt van PSV, waar hij toch alweer wat jaren in actief is. Terwijl Van Bommel de bal net te ver voor zich uitspeelt. Dan worden het klutsballen. En daar kun je Utrecht wel om een boodschap sturen. Dan is dit goed gedaan door Peppi. Die de tweede bal onderschept. En meteen aan het voetballen slaat. Via Til de bal naar Perisic. PSV aan de rechterkant. Halverwege de helft van Utrecht. Dan gaat het even terug naar Flamingo. En naar Mauro. Die zich in de as van het veld meldt. Terwijl het gestopt is met zachtjes regenen.
1: Ja.
2: En het eigenlijk alleen maar harder en harder gaat. Het klatert nu op het veld in de Galgenwaard.
1: En op jouw administratie.
2: En op mijn bril. Dus ik hoop dat ik het kan blijven zien. Dest, die de bal kan terugspelen naar Sano. Daar niet voor kiest. Wil de bal tot 2 keer toe vooruit spelen. De tweede keer levert hij dan in bij Katlin. Die er voorbij probeert te gaan. Dit lijkt me een overtreding. Inderdaad, gefloten door Jeroen Manschot. Overtreding van Flamingo. Om te voorkomen dat hij sneller linksbuiten van FC Utrecht tegelijk vandoor kon. Slordig gedaan wel van Dest, moet ik zeggen.
1: Zeker weten, ja. In twee instanties ook. Als het de eerste keer niet lukt, ja, zelfde input krijg je regelmatig dezelfde output. Nou, dat gebeurt bij de back van PSV dus opnieuw. Vrij trap voor Utrecht. Dit is de zijn de momenten waar ze het van moeten hebben. Al is het qua lengte wel echt minder dan toen Didde en Van der Horen en Viergever bijvoorbeeld nog bij waren. Hebben ze wel Stepanov nog, die kan ook goed koppen. En Van der Berg kan ook wel aardig koppen, maar ja, dan moet wel de vrije trap goed zijn. Het is hier ruim niet. Bal zeilt zo hoog dat er maar één iemand bij kan. En dat is degene die zijn handen mag gebruiken, Kovaar. Die heeft de bal nog altijd in zijn handen. En als de scheidsrechter dan vijf vingers de lucht in doet en begint met aftellen, dan legt hij hem toch maar neer. Omdat je tegenwoordig anders daadwerkelijk een corner bijvoorbeeld tegenkrijgt. Gebeurde gisteren in de Eredivisie ook gewoon. En daar zijn scheidsrechters echt wel op gedrild. Dan werkt hij de bal lang weg richting Peppi. Die krijgt een duw in zijn rug. Dan is de vrije trap voor PSV een stuk verder weg dan die van Utrecht net. Dus wordt die kort genomen door Mauro. Maar de scheidsrechter moet heel even naar de zijkant, omdat daar iets op het veld ligt. Een soort ijzeren kurkentrekker is er vanaf de tribune richting het veld gegooid.
2: Ja, of het lijkt wel van een drone afgevallen.
1: Ja, oh, dat kan ook. Of een Stanley-mes. Ik probeer te kijken wat het is. Maar nou ja, voor nu gaat de wedstrijd in ieder geval door en moet iedereen erom lachen. Dus zal het geen Stanley-mes zijn.
2: Nee.
1: Het is ongetwijfeld dan inderdaad iets van de drone of iets van de tribune of zo. De wedstrijd mag vervolgens wel door met Sano in balbezet. Utrecht flink druk erop. Dat is wel lastig voor Dest, die wederom de bal verspeelt. Dit keer krijgt hij er wel een inworp voor terug, want de bal gaat via een been van Katlin over de zijlijn.
2: Maar dat is toch normaal gesproken iemand die heel vast is in het balbezit. Iemand die een speler kan uitspelen. Iemand die in de korte combinatie iets kan. Zeker met Sano naast hem. Dat komt er voorlopig in de eerste 4,5 minuut niet uit bij Sergiño Dest. En dat is wel een gevaar, want Katlin is ja, misschien wel de meest gevaarlijke speler bij FC Utrecht. Nu de lange bal van Bommel. Die probeert hem met de borst te verlengen. Maar ja, doet dat in het bezit van een FC Utrecht-speler, Alarcón. Dan gaat de bal terug naar Sibo Horemans. Is hij dus in de defensie bij FC Utrecht. PSV kijkt waar lopen de spelers van FC Utrecht. Zagre bijvoorbeeld het middenveld ingelopen. Krijgt dan de bewaking van Perisic. Het is rondspelen nu aan de rechterkant. En dan een bal die achter de defensie komt. Vesterlund kan voorgeven. Er kan geschoten worden en het is 1-0. En is het dan buitenspel van Vesterlund?
1: Nou,
2: ik denk het eigenlijk wel.
1: Ja, ik denk het wel.
2: Er zal naar gekeken gaan worden. FC Utrecht en de Galgenwaard die juichen allebei. Want de bal ligt in ieder geval in de eerste keer in het netje.
1: En er gebeurt eigenlijk precies hetzelfde als dat er bij Groningen gebeurde. Nog los van of deze nou wel of niet gaat tellen. Want ja, er is niemand aan het protesteren. Er wordt wel nog gekeken. De grensrechter heeft ook gezegd, ga maar kijken. Maar er gebeurt precies hetzelfde als bij Groningen. Mauro stapt door. Obispo moet door. Daardoor moet Flamingo ook door. Maar die is veel te laat. Ja, en dan is het 1-0 voor Utrecht. In ieder geval tot nu. Er wordt nog gekeken, maar volgens mij is er al gewezen naar de stip en telt hij gewoon. Hij wijst nu ook wel weer naar zijn oortje. Nog veel onduidelijkheid daarover. Voor nu staat die bal van Stepanov op, in ieder geval het scorebord.
2: Nee, dit is geen buitenspel.
1: Nee, nou dan is het gewoon 1-0 voor Utrecht. Al wordt er dus nog steeds gekeken. Het is 1-0 voor de Domstedelingen. En PSV staat voor dezelfde opgave als waar het vorige week voor stond. Maar een vroege achterstand. En nu, je hoort het aan het gejuich, telt hij wel degelijk.
2: Taai begin voor PSV in de regen. 1-0 achter binnen de 10 minuten. Wederom een tegengoal. Ja, recht je rug maar weer PSV. In de vorige wedstrijd lukte dat uiteindelijk weergaloos. Maar ja, dat was thuis. Dat was in het zonnetje. Dat was met een Ruben van Bommel die de linksback of de rechtsback, gelegenheidsrechtsback van Groningen helemaal zoek speelde. Jorg Schreuders. Nu is het Til die aan het jagen is geslagen richting Barkas. Die dan met een lange bal komt richting Alarcón. Die verliest het duel van Mauro Junior, toch niet de langste. Nou, Mauro stapte door, deed dat op zich goed. Maar ja, dan moet de rest ook doorstappen.
1: Ja, Flamingo was gewoon
2: bleef
1: te laat.
2: Achter. Ja,
1: en dan zou Bostic zich dan nog dubbel achter de oren krappen dat hij niet Geertruiden heeft opgesteld? Of is dat te makkelijk van mijn kant?
2: Ja, misschien wel. Het is misschien wat opportunistisch, maar het is wel weer pijnlijk dat juist de speler die als eerste misschien zou vervangen met de nieuwe aanwinst Geertruiden, dat die dan net degene is die hier niet goed stapt. En vervolgens kon Kovar er natuurlijk niks aan doen toen die voorzet kwam vanaf de zijkant en Stepanov de bal achter hem kon schuiven. PSV krijgt een vrije trap. Halverwege de helft van FC Utrecht. Helemaal aan de linkerkant. Mauro meldt zich daarvoor. Dat gaat dus een afdraaiende soort van cornerachtige setting worden. Want alle lange mannen van PSV zijn mee. Van Bommel, Peppi, Obispo, Perisic, Flamingo, Guus Til. Deze bal komt bij de eerste paal. Wordt dan achtergekopt door Zagre. Dat betekent dan de eerste eerste corner van de wedstrijd. Die corner komt van PSV. Jij zei het vlak voor de wedstrijd tegen mij, Mark. FC Utrecht heeft qua lengte best wel wat ingeleverd. Dus daar liggen kansen voor PSV. En het zal ook wel moeten, want PSV staat dus met 1-0 achter.
1: Ja, nou heeft PSV niet een surplus aan lengte zoals tegen Groningen vorige week. Maar het is op veel plekken wel een half kopje groter. Dat zou toch moeten kunnen uit een corner die komt van Perisic. En als het net een cornerachtige situatie was, nou dan is het dat nu zeker. De lange mannen zijn blijven staan. Bal komt bij de eerste paal. Die wordt daar verwerkt tot weer een corner. Wie zit daar dan als laatste aan? Jazeker. Het is de rug van Ruben van Bommel bij de eerste paal. En vervolgens het hoofd van, denk ik, Horemans. Het zou ook Offerhaus kunnen zijn geweest. Nee, het was toch de rug van Ruben van Bommel, want de VAR grijpt in. En die zegt nee, het was wel degelijk een doeltrap. Dat mag tegenwoordig. Daar zit Alex Bos in Zeist achter zijn schermpjes te kijken.
2: Ik vind het goed dat dat gebeurt.
1: Ik ook.
2: Want stel dat er nu een goal uit was
1: gevallen. Dan heb je toch altijd weer gezeur. En andersom is tegenwoordig overigens ook gewoon een ding. Dat is allemaal prima dat dat mag inderdaad. De doeltrap gaat genomen worden door Barkas. Die gaat dat ver doen. Dat wijzen zijn bewegingen die zwaaiend naar voren zijn al aan. Die bal die komt op het hoofd van Obispo.
2: Het is Mauro die vervolgens de bal ontvangt. Maar onder druk wordt gezet door twee mensen. Ja, die wil dan de bal langs het lijntje spelen. Maar daar stond Vesterlund voor Guus Til. Van Bommel was nergens te bekennen. Kortom, FC Utrecht kan weer gaan voetballen. En ja, je hoopt toch dat PSV snel weer het goede gemoed terugkrijgt. Het begin van deze wedstrijd is bar en boos. Wat het weer betreft en wat het spel betreft. En ook wat de tegendoelpunten en de stand dus betreft. 1-0 voor FC Utrecht. Sano die de bal mee wil geven aan de rechterkant. Dat is goed gedaan. Daar ligt ruimte voor Dest. Dest moet dan inspelen. Wacht daarmee. Uiteindelijk teruggespeeld naar Sano, die dat helemaal niet meer verwachtte. Bal naar de zijkant, naar Perisic. Ja, die heeft daar wat ruimte tegenover Sacré. Maar verder staan alle aanvallers van PSV een beetje geparkeerd op de rand van de 16. Dus moet het weer via de combinatie. Gaat het achteruit naar Obispo, naar Flamingo, weer naar Dest aan de rechterkant van het veld. Kathleen is zijn bewaker, maar de bal komt er langs. Wordt dan niet goed verwerkt. En dan is daar Van Bommel.
1: Zo, wat een goal!
2: Wat een schitterende bal van Ruben van Bommel. En die stelt daar dan orde op zaken. Het is een bal die heel slecht wordt verwerkt door FC Utrecht. En dan staat daar op de punt van de 16 zonder bewaking. Want die was allemaal naar de voor hen linkerkant gegaan van FC Utrecht. Staat daar in één keer Ruben van Bommel vrij. Die legt de bal klaar. Niemand die druk op de bal zet. En die schildert hem dan in de verre hoek. Een schitterende curve geeft hij mee aan dit schot. Buiten bereik van Vasilis Barkas. 1-1 is het hier in
1: het
2: de Galgenwaard.
1: Zo mooi dat hij heel even inhoudt nog om deze bal zo ongenadig veel snelheid mee te geven en hem ook nog weet te drukken. De vraag is Ruben van Bommel in vorm? Die kunnen we beantwoorden met ja. En het scenario van vorige week gaat nog even door. PSV krijgt een vroege 1-0, maar komt net zo vroeg in de 11e minuut, net als vorige week, weer op gelijke hoogte. Toen was het Van Bommel met de assist. Vond ik in ieder geval op een eigen goal. Ik weet dat dat nooit een assist kan zijn. Maar ik vond het een assist. En ja, nu doet hij het zelf met een doelpunt. Is het dan klaar? Nee, zeker niet. Want Utrecht zit ook gewoon lekker in de wedstrijd. Het is een wedstrijd op hoog tempo. Dat is één ding dat zeker is. Beide ploegen zetten hoog druk. Ook nu weer. Als Peppi doorjaagt. Kathleen die naar binnen komt. Dan naar buiten gedreven wordt door Dest. Sagré komt zich daar dan mee bemoeien. En daar voetbalt Utrecht zich dan echt prima uit. Met een 1-1 stand, met nog 80 minuten te gaan, begin je dus eigenlijk weer van vooraf aan. Als Utrecht er nu wel uit is aan de linkerkant met Zagre, is Flamingo daar dan op tijd bij? Het antwoord is ja, maar dan tikt hij hem zo over de zijlijn, terwijl hij hem eigenlijk gewoon terug had moeten tikken op onze keeper.
2: Ja, dat zal misschien een regieaanwijzing van Bos zijn, dat dit soort verdedigende acties ook gelijk weer vooruit balbezit moeten zijn. Maar als je hem dan inlevert, lijkt me dat niet de beste optie. Dit is goed gedaan door Sano. Zo kennen we hem. Net dat snelle voetenwerk en dan de bal doorspelen. Dan is deze paas van Guus Til eigenlijk niet goed naar Fernandes, maar PSV houdt het balbezit. Sano aan de rechterkant. Sano kan er voorbij. Kiest daar niet voor. Draait even terug. Ja, dan is het tempo eruit. Dat is jammer, want PSV kon snel schakelen richting de 16 van FC Utrecht. Nu komt er weer dat combinatiespel. Heeft Utrecht de boel met die 5 man achterop helemaal op slot. Dest wordt aangespeeld. Flamingo wordt aangespeeld. En uiteindelijk is Perisic weer de vrije man aan de rechterkant. Krijgt te maken met Kathleen. Bal meegegeven. Dest, kan hij die bal binnenhouden? Ja, dat kan. En uiteindelijk schiet hij de bal dan tegen een verdediger aan. Op momenten die hem wil voorgeven, haalt PSV hier dus een corner uit. Dit keer komt de corner vanaf de rechterkant voor PSV. Ja, Perisic die kan ze van allebei de kanten geven. En als hij ze niet zelf geeft, dan weten we van de wedstrijd van vorig jaar hier in de Galgenwaard dat hij ze ook zelf binnen kan knikken. Dat gaat nu niet gebeuren, want Perisic neemt de passen. En die gaat klaarstaan om deze bal in te draaien.
1: Ja, met links, dat is goed om te zeggen, want hij neemt ze dus met beide voeten. Dus het wordt ook een, vanaf de rechterkant een indraaiende bal. Die komt weer bij de eerste paal. Komt weer op de rug van Ruben van Bommel. Maar dit keer schiet die bal wat meer de lucht in. Blijft daar wat hangen. Dest kopt niet echt op goal. Het was een halve voorzet, half op goal. De keeper, die heet Barkas. En die was er als de kippen bij om die bal voor iedereen weg te plukken. En hem mee te geven aan een van de centrale verdedigers. Nwanko is dat. Nu staan ze wel maar met twee. Want Offerhaus is doorgeschoven. En dan ligt er heel veel ruimte voor Alarcón. Alarcón met de bal aan de voet. Dan kan hij echt wel wat. Maar gelukkig is daar Fernandes uit zijn rug. Het voelde alsof hij niet gecoacht werd, Alarcón. Maar dat is voor PSV natuurlijk alleen maar mooi. Bal diep op Van Bommel. Ja, hij is snel, maar niet zo snel.
2: Nee, er was geen zorgvuldige paas. Maar wel complimenten voor de verdedigende actie van Noah Fernandes. Dat was volgens Bos iets wat hij moest toevoegen aan zijn spel. En in dit soort situaties is dat heel handig. Als hij constanter wordt en als hij minder begint te pingelen vlak voor de verdediging, dan hebben we een hele, hele, hele grote en fijne speler in huis. Noah Fernandes, jonge Belg die het zo goed doet dat hij gevestigde namen, zoals bijvoorbeeld Wanner, zoals bijvoorbeeld Mijnans, gewoon op de bank houdt. Nu de ingooi die genomen is door Mauro, die ontvangt de bal terug. Dan Obispo met een indraaiende voorzet. Oeh, die wordt bijna binnengekopt daar door Guus Til. Bij de tweede paal was nog Perisic. Ja, omdat Guus Til kopte, kon Perisic er niet meer bij. En die bal van Til ging voorlangs. PSV dicht bij de 1-2. En dat binnen een kwartier spelen. Er gebeurt genoeg hier in Utrecht. Dat kun je toch zeker zeggen. Met de doeltrap die mag genomen worden door de thuisploeg. Is het Barkas die deze bal ontvangt. PSV dat weer begint met jagen. Met Fernandes die zich daarvoor meldt. Ja, ze zijn daar zo van onder de indruk dat de bal bijna in één keer weer wordt achtergeschoten door Utrecht zelf. PSV jaagt. PSV wil deze bal onderscheppen. Dat gebeurt met Sano. Dit lijkt me een overtreding.
1: Ja,
2: inderdaad.
1: Natuurlijk.
2: Op een meter of 20 van de goal. En komt daar dan de eerste kaart. Ook dat is het geval. Het is Offerhaus die als eerste in het boekje verdwijnt. En PSV krijgt een mogelijkheid vanaf een meter of 20 om misschien wel deze bal in één keer op goal te schieten. Ben ik benieuwd wie daar dan nu de spelers zijn die daarvoor in aanmerking komen. Want normaal gesproken was Joey Veerman denk ik de nemer geweest. Maar ja, die zit inmiddels in Duitsland. Perisic, Mauro, Dest, dat zijn misschien kandidaten die dat wel zouden kunnen.
1: Er zijn ook wel iedereen die een beetje lengte heeft, is mee naar voren. Het zou ook nog kunnen dat hij bij de tweede paal op iemands hoofd wordt gelegd. We gaan het zien. Hij ligt wel ideaal voor een linkspoot. Maar ja, dat is sowieso Perisic ook voor de helft. En dat is Mauro voor helemaal. En die staan nog met z'n tweeën dus ook achter de bal. Mauro legt hem in ieder geval neer. En die gaat waarschijnlijk in één keer op doel trappen. Of gaat Perisic hem dan toch nog wat verleggen. Nou, de muur van Utrecht staat in ieder geval op de goede lengte. Daar is geen probleem mee. Die staan op het gespoten lijntje. Wat door de regen ook meteen weer vervaagt. Maar leuk dat hij het wel heeft gedaan. En als Perisic dan er echt klaar voor staat, dan mag hij gaan nemen. Perisic, ja, die gaat zo de Bunnik-site in. Hoog over het doel van Barkas, de keeper. Wel de eerste gele kaart van de wedstrijd. De tweede gele kaart pas van deze scheidsrechter van dit seizoen voor Guus Offerhaus. De ene Guus blokkeerde de andere Guus. Ja, dat mag allemaal niet.
2: Nee, Guus en Guus. Dat is eigenlijk een combinatie die alleen tijdens het kampioensfeest.
1: Die je alleen in films ziet.
2: Ja, alleen in films ziet. Nee, ja, of op het Stadhuisplein als ze weer met elkaar optreden. Van Bommel kan weer uithalen.
1: Die
2: wordt geweldig gered hoor door Barkas. Waar hij de 1-1 maakte door de bal in de verre hoek te schilderen, probeerde hij het nu knalhard in de linker onderhoek. En daar lag Barkas, die voorkomt dat PSV op voorsprong komt. Van Bommel maakt tot nu toe in ieder geval weer het verschil.
1: Denk je dat hij een goede voetballer gaat worden of niet?
2: Hij is geweldig om erbij te hebben. En dat geldt ook voor Perisic, die nu weer een corner mag nemen. Vanaf de linkerkant gaat met het rechterbeen schieten. Hij kan het vanuit alle standen met alle benen. Het wordt dus weer een indraaiende bal. Perisic komt bij de tweede paal waar het treintje is gevormd. Weer de bal niet goed wordt verwerkt. Kan Van Bommel deze bal voorgeven? Ja, dat kan. Maar uiteindelijk is er geduwd en mag er een vrije trap worden genomen in de eigen 16 door FC Utrecht. Barkas is degene die dat gaat doen. Zo is de kans wel verkeken bij deze corner. Maar klopt PSV toch behoorlijk op de deur. Sinds die 1-0 van FC Utrecht lijkt PSV wakker te zijn. En hebben we Utrecht niet meer voor de goal van Kovar gezien.
1: Nee, de lange bal nu van Barkas. Die gaat over de zijlijn. Zo heeft de regen wel degelijk ook echt invloed op het spel. Dat zie je wel gewoon in de combinatie. Als PSV het soms wil doen met Sano, dan gaat het heel snel. Maar dit soort lange ballen, ja, die schieten gewoon door. Sano wil nu van dat gras gebruik maken. Als hij die bal ingegooid krijgt, vervolgens verspeelt Utrecht hem meteen weer aan PSV. Zo is het ook veel slordigheid door dat natte gras. Perisic gooit hem nog maar eens voor. Bij de eerste paal is daar Peppi, die laat hem lopen. Dan gaat die bal er bij de tweede paal alsnog bijna in. Maar dat had Barkas wel goed gezien dat dat bijna was en niet helemaal. Dus mag hij weer een doeltrap nemen, heeft PSV na 18 minuten. En met die 1-1 stand, PSV dus weer 1-0 achter, maar weer ook snel gelijk, heeft PSV de wedstrijd wel redelijk in handen gekregen. Maar je moet dus altijd oppassen voor de counters van FC Utrecht, want die zijn met Alarcon en Katlin levensgevaarlijk. Wel een gekke wedstrijd ook, deze wedstrijd Utrecht-PSV en ook PSV-Utrecht is 111 keer gespeeld. Utrecht won hem maar 11 keer. Maar van die 11 keer was het wel 10 keer hier in de Galgenwaard. Dat zegt veel over de wedstrijd in Eindhoven. Maar het zegt ook veel over de Galgenwaard. Dat is dus nog wel de plek waar Utrecht af en toe van PSV weet te winnen. Van de andere wedstrijden ging het 25 keer gelijk. En daarvan zijn er 19 hier in de Galgenwaard.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, dus hier Utrecht thuis is wel echt andere koek dan Utrecht in het Philipsstadion. Nu zijn we in Utrecht, dus staat het gelijk, zou je haast zeggen. En dus is er kans op punten verspelen. Maar wat ik al zei, PSV heeft wel de wedstrijd in handen overgenomen. En houdt nu heel even de rust bij Kovar. Al wordt hij onder druk gezet door Stepanov. Bal gaat naar Van Bommel.
2: Van Bommel probeert te koppen, dat mislukt. Ook omdat hij geduwd wordt door Vesterlund. En dat vindt Manschot ook. En als Vesterlund zich dan beklaagt, zegt Manschot: joh, hou eens op, want dat blijf je maar doen. Maar je hebt geen recht van spreken, je duwde echt. Ondertussen voetbalt PSV verder en dat gebeurt aan de rechterkant. Als Dest de bal heeft gespeeld naar Perisic, die weer met Zagre te maken krijgt. Perisic die dan de bal even terugkapt en even inspeelt op Flamingo. Iedereen op de helft van FC Utrecht met uitzondering van doelman Mate Kovar. Het is Flamingo die weer inspeelt op Perisic. Veel de vrije man aan de rechterkant. Sano die dan tegen de Wit aanspeelt. En dat levert dan een ingooi voor PSV op aan de rechterkant. Halverwege de helft van FC Utrecht mag Perisic dat gaan doen. Sano die loopt. Dest die loopt juist richting Perisic. Maar de bal gaat ver richting Sano. En dan komt er een nieuwe ingooi voor PSV. Omdat Manco daar de bal over de zijlijn kopt. En PSV weer gaat voetballen op de helft van FC Utrecht. Fernandes goed gedaan richting Obispo. Die dan de bal over de verdediging heen wil geven. Gustil nog niet echt een rol van betekenis gehad in dit duel. We zijn 20 minuten onderweg. Er is een kans voor Fernandes die de bal vrijmaakt. Kapt, schiet. En via een FC Utrecht speler lepelt hij bijna de bal nog over de goal heen. Barkas ziet hem over de dak van het doel gaan. Komt er dus weer een corner voor PSV. En je hoopt dat PSV zichzelf ook daar een keer voor gaat belonen. En PSV klopt opnieuw aan de deur. Het is dat er een speler van FC Utrecht tussen de bal en het doel staat. Anders had het misschien wel 1-2 geworden. Maar wat niet is, kan nog komen.
1: Met een corner die vanaf de rechterkant wordt genomen. Perisic met zijn linkerbeen. Dit keer komt ook Dest zich maar even melden bij die corner. Dus hij zou kort kunnen, maar dat denkt Perisic niet aan. Tot nu toe zijn de corners nog niet een mega succes. Misschien dat daar verandering in kan komen. Het is de vierde van de wedstrijd. Het is ook de vierde voor PSV. En het is de vierde die van een andere kant wordt genomen. Het is steeds om en om. Nu dus weer van de rechterkant met het linkerbeen indraaiende bal. De lange mannen van PSV verzamelen zich bij de tweede paal. Dat was wat duw- en trekwerk. Maar nu mag de corner komen van Manschot. Die komt dit keer bij de eerste paal weer. Die valt daar wat stil. Weer bij Ruben van Bommel. Die denkt, ja, ik doe maar eens een omhaal. Dat zit er zo lekker in de afgelopen weken. Maar dat was even wat te veel gevraagd. Die bal gaat hoog over het doel van Barkas. Die maar weer eens een doeltrap mag gaan nemen. Want dit was het zesde schot van PSV. Daarvan zijn er twee op doel gegaan en één erin. En Utrecht, één schot, één op doel, één erin. Je zou het efficiënt kunnen noemen.
2: Dat zeker. Ook omdat de rechtsbuiten of rechter winger daar aan de aandacht van PSV was ontsnapt. Vesterlund. En die bal zomaar kon voorgeven op de spits. Waar er even geluisterd wordt naar wat er dan bij die corner is gebeurd.
1: Ik dacht dus dat er een hand aan zat. Maar ik dacht, ja, het zal wel aangeschoten zijn.
2: Ja, Manschot zegt, ik weet ook niet waar ik naar aan het luisteren ben. Maar ze moeten toch eventjes kijken. dat zijn veelal interessante momenten. Ook PSV is enigszins verbaasd over het feit dat er hier even wordt gewacht totdat er in Zeist, en dat is hier niet gek ver vandaan, als je hard roept kun je het misschien horen in Zeist, dat er toch even wordt geluisterd, wordt gekeken. Nou ja, mag gewoon komen, er komt geen penalty. Misschien dat er toch wat discussie was over een hand naar een bal. Stepanov die de bal meegeeft aan Dani de Wit, dan Vesterlund die de bal gelijk lang geeft. Daar staat Flamingo, die moet oppassen dat hij de bal niet bij Kathleen inspeelt. Doet dat bij Mauro, dat is wel een medespeler, maar die levert dan de bal in, ontvangt hem weer terug, omdat FC Utrecht slordig is, gelukkig maar voor PSV. En dan gaat het voetballen weer beginnen aan de rechterkant van het veld, waar de mogelijkheden voor PSV veelal liggen, met Perisic, die dan inhoudt, Dest over hem heen ziet denderen, en geeft de bal, ja, veel te hard. Ook dat is weer het natte gras. Daar schiet zo'n bal door, en dan is het gewoon weer een doeltrap voor FC Utrecht. Jammer. En dat hoop je toch dat Perisic met al zijn ervaring toch ook weet. Misschien weet hij dat ook wel. Ik denk het eigenlijk wel. Maar kon hij deze bal gewoon niet de juiste snelheid geven. Hij was te hard. Dest kon er wel achteraan lopen. Maar niet zo hard dat hij deze bal kon binnenhouden. En dus de doeltrap die inmiddels genomen is op het hoofd van Obispo. Die wordt genomen door FC Utrecht. Dan Offerhaus die inspeelt op Stepanov. Maar die verliest het duel van Flamingo. Die moet dan de bal meegeven aan Fernandes. Die dan inhoudt. En dan Dani de Wit weer de kans geeft om zich terug te vechten. Zo is het ook voor beide ploegen. En dat is hier al helemaal het geval. Moeilijk om de bal in de ploeg te houden. Nwankwo laat de bal zomaar aan zich voorbij rollen. Als de doelman Barkas hem wil aanspelen, gaat hij over de zijlijn. En is het dus een ingooi voor PSV. PSV veelal op de helft van FC Utrecht. Dat zegt niks. Want we zagen uit de snelle omschakeling dat PSV de eerste tegentreffer te verwerken kreeg. Gelukkig stelde Ruben van Bommel op zaken. En dat betekent dat het halverwege de eerste helft 1-1 staat en PSV in balbezit is.
1: Het is een gekke wedstrijd. Jij zei het net al. Bal blijft niet heel veel langer dan een paas of 5-6 in bezit van een ploeg. En dan komt er of een voorzet die niet lukt, of ja, er glijdt iemand uit, of ja, er gebeurt van alles. Maar echte vette aanvallen, die zijn er nog niet geweest. En we zijn toch al 24 minuten onderweg. Ook nu weer paas van achteruit. Flamingo, ja, de bedoeling was Guus Til. En dit had niks met het natte gras te maken. Die bal van Flamingo was gewoon heel erg slecht. Maar ja, Utrecht werkt door de lucht weer weg. Dan wordt hij weggekopt door PSV. Heeft PSV het balbezit weer met Fernandes. Die wordt weer tegen de grond gekegeld. Waardoor het een vrije trap is voor de Eindhovenaren. Zo gebeurt er heel veel elke keer op hele korte tijd. Maar heeft het nog niet echt iets met voetbal te maken. 1-1 dus wel de stand. Twee doelpunten gezien. Een aanval van Utrecht wat een counter was. En PSV een afstandsschot van Bommel. En PSV probeert nu, dat zie je wel, de rust even wat te krijgen in die aanvallen. En niet voor de moeilijke bal te gaan. Nu Obispo bijvoorbeeld. Die had hem op de diepgaande van Bommel kunnen spelen. Die kiest ervoor om het heel even kort te doen. Maar ja, vervolgens wordt Sano hier met twee benen van achter compleet neergezaagd werkelijk door Davy van den Berg. Het is niet eens een vrije trap, nee, zegt Manschot. Dat verbaast mij.
2: Bal gespeeld.
1: Ja, ook de bal gespeeld. Ja, dat is wel waar. Maar ook twee benen en een knie.
2: Dit is het type tackle dat je op een amateurveld ziet.
1: Ja, precies. Nou ja, Davy van den Berg is toch geen amateur. Speelt bij FC Utrecht. En van de scheidsrechter mag het allemaal. Dus dan mag het door. Inworp snel genomen. Van Bommel even terug op Flamingo. Dat is de achterste man bij PSV. Maar ook die staat op de helft van FC Utrecht. Om maar even aan te geven hoe ver PSV nu druk probeert te geven naar voren. Aan de rechterkant Guus Til heeft Dest bij zich. Goede combinatie tussen die twee. Halverwege de helft van Utrecht is het nu Dest die de bal weer terugkrijgt van Guus Til. Hij komt naar binnen, maar hij moet een keer buitenom gaan. Maar komt er ook steeds wel achter dat Zagre, de man die hem bewaakt, bijna net zo snel als hem is. Dat zal hij niet vaak meemaken, maar nu wel. Dus moet het in de combinatie met Flamingo naar Obispo. Meter of 25 van het doel. Die gaat in schieten, ja. Maar ja.
2: Ja, ja, aardig om het eens een keer te proberen.
1: Aardig is een goede woord, ja.
2: Uiteindelijk ging hij een paar meter naast en over de goal. Dus de Bunnikside kan juichen voor weer een kans die is verkeken voor PSV.
1: En weer een doeltrapper, hè?
2: Ja, zeker. Zo heeft die Barkas uiteindelijk wat dat betreft het meeste te doen. Ballen weer opnieuw in de ploeg brengen. Omdat PSV wel de ploeg is die de meeste kansen, als je dit een kans kan noemen, aaneenrijgt. Hij laat deze bal eventjes aan Horemans. Dan krijgt Barkas de bal terug. Schiet hem lang richting Vesterlund, duels uitvechtend met Flamingo. Bal uiteindelijk opgepikt door Mauro aan de linkerkant voor PSV van het veld. Dan komt Kovar in balbezit. Die probeert het vaak in de korte combinatie. Mauro in de eigen 16 aangespeeld. Drijft de bal een beetje op. Moet oppassen dat Dani de Wit, de beste jager van FC Utrecht, niet in balbezit komt. Het gaat goed. En aan de rechterkant van PSV nog wel op eigen helft komt Perisic in balbezit. Maar dan is hij weer slordig in de combinatie met Dest. Is het FC Utrecht dat weer kan overnemen. En dit keer is het wel op de helft van PSV. Dat hebben we nog niet zo heel veel gezien. Kathleen die de bal terugspeelt. Dan Van der Berg. Nog verder terug naar Nwankwo. Dan zijn het de achterste drie van FC Utrecht die weer in balbezit komen. Van den Berg, nou een beetje de veerman van FC Utrecht zou je kunnen zeggen. Er is communicatie onderling bij PSV over wie nou wie moet opvangen. Van Bommel jaagt maar door richting Horemans. Dan is het aan de zijkant Alarcon die probeert in te spelen op de spits. Stepanov, daar zit Flamingo goed tussen. Mauro, goed gespeeld. Dest, helemaal naar de linkerkant uitgezakt. Obispo, nou, die moet dan de bal een keer achter de verdediging geven. Maar daar staat Horemans. Peppi zegt, hij moet dieper die bal. Ja, dat zal Obispo ook begrijpen. Maar die bal wordt niet goed gegeven. Dit is goed doorgejaagd door Peppi. Dan komt PSV in balbezit. Sano moet de bal nu naar de rechterkant. Er wordt weer gewacht. Hij heeft nog steeds de bal aan de voet. Sano. En dan uiteindelijk is het weer dichtgelopen door FC Utrecht. Combinatie nu via de rechterkant. Perisic, dan Til. Til naar Dest. Dest weer terug. Die de bal heeft gekregen van Til. Dan Fernandes. Jammer dat Sano niet die bal in één keer aan Til gaf. Die aan de rechterkant op snelheid lag. Nu Dest. Die er probeert voorbij te gaan. Voorzet is goed. Wordt weggekopt door Nwankwo. Af van de bal is voor PSV. Maar ja, Perisic en Sano staan naar elkaar te kijken. Wie neemt die bal over? Ja, uiteindelijk is het dan FC Utrecht. Weer goed doorgejaagd door PSV. Dest kan de bal kwijt aan Sano. Sano die dan weer terug gaat. Ik vind hem nog niet zo best wat Sano tot nu toe laat zien, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, maar dat hele middenveld probeert hele mooie combinaties uit in deze slechte omstandigheden. Terwijl je zegt het net, soms gewoon wat verticaler moet spelen dan. En meteen die rechterkant moet opzoeken. De bal blijft nou eenmaal niet lang in de ploeg, dat hebben we gezien. Heeft te maken met de regen, heeft te maken met de druk die Utrecht de hele tijd zet. Ja, dan moet je niet de bal 10, 15 seconden aan je voet houden. Dan moet je die bal juist rond proberen laten te gaan. En sneller dus die zijkanten opzoeken. En dan met Til en Peppi, die steeds daarvoor inkomen, samen met ook Perisic, die best wel wat lengte hebben ten opzichte van nu het centrum van FC Utrecht. Ja, dan moet je dat maar gewoon wat opportunistischer en sneller gaan spelen. Dat is ook waar de 1-1 voor PSV uitviel. Nou, nu komt die vrije trap nog. Sano mag die gaan nemen vanaf de rechterkant. Komt weer zo'n halve voorzet die weer door het muurtje wordt geblokt en weer zal worden opgevolgd door een corner, de vijfde van deze wedstrijd inmiddels, die vanaf de rechterkant weer gaat komen. Met het linkerbeen zal Perisic die dan weer gaan nemen, want de indraaiende ballen hebben deze wedstrijd blijkbaar de voorkeur. Daar waar we tegen Groningen ook nog wel een paar afdraaiende corners hebben gezien van diezelfde Perisic. Nu is het weer Dest die zich kort komt melden. Weer wat duw- en trekwerk waarvan Manschot zegt, ik heb je door, dus doe het niet. Nou, en als er dan één hand de lucht in gaat van Perisic, komt iedereen in beweging. Komt die bal bij de tweede paal bij Sano terecht. Maar die wordt weggebokst. Afvallende bal is van Mauro.
2: Mauro in spelen op Sano. PSV houdt de druk erop. Die moet terug naar Mauro, want die heeft dan de ruimte om de voorzet te geven. Sano gaat proberen te pingelen. Het haalt uiteindelijk een corner uit voor PSV. Dat is dan corner nummer 6. En jij zei al, ze volgen elkaar op van links naar rechts. Alsof het een hit van Snollebollekes is. Nu is het weer de linkerkant. Met Perisic die weer mag gaan trappen. Mauro die heel even de ambitie had om deze bal snel te nemen. En toen zag hij de Big Bulls aankomen lopen. En dacht hij, ja, laat maar zitten. Ook al heb ik de aanvoerdersband. We weten eigenlijk allemaal wie hier de baas is in het veld. Dat is Ivan Perisic. Ivan de verschrikkelijke. Eén hand de lucht in. Dat weten ze hier in de Galgen waard. Want vorig jaar maakte hij het verschil. Nu die corner die goed op hoogte komt. En wordt gekopt. Teruggekopt. En uiteindelijk op het dak van het doel komt Ruben van Bommel. Had hier zijn tweede wel willen maken, maar kopte de bal als een vuurpijl de lucht in. En uiteindelijk ploft hij dan boven Barkas naar aan de verkeerde kant van de lat. Dus kan die doelman maar weer eens de bal gaan klaarleggen voor een doeltrap.
1: Het is bizar hoe hoog PSV wel staat. Als je Dest door laat schuiven op Kathleen en je laat Sano zelfs helemaal doorschuiven op een van de centrale verdedigers. En soms doet Fernandes dat. Ja, dat geeft wel aan dat PSV wel graag 1-op-1 wil spelen als het de bal niet heeft. Utrecht niet. Dat zakt dan gewoon lekker terug. Dat zal het dan nu moeten doen. Want PSV krijgt een inworp naar weer een slechte bal van Utrecht. Jij zegt PSV komt matig voor de dag. Datzelfde kun je in nog ergere mate zeggen van Utrecht. Die hebben 1 goede counter gehad. Nou, die ging er dan ook meteen in. Dat was dan de pech bijna die PSV had, zeg maar. Al was het ook gewoon slecht verdedigd door Flamingo. Nu een tweede counter misschien met Stepanov. Zul je altijd zien. Stepanov kan. En een goede redding van Kovada, zeg. Die Retta Flamingo voor zijn tweede tegentreffer. En dan is het uiteindelijk ook wel buitenspel. Dat zal niet heel veel hebben gescheeld. Maar het is een vrije trap voor PSV. Maar daar laat Flamingo zich toch wel makkelijk wegzetten weer, hoor. Daarachter in die defensie bij PSV. Je zou haast zeggen, doe het dadelijk in de rust maar alvast.
2: Ja.
1: En die rust is nog een kwartier weg. Maar ik snap ook dat dat voor Flamingo heel pijnlijk gaat zijn. Maar die speelt echt heel matig. Want hij hoeft eigenlijk, dat klinkt heel gek, maar één ding te doen bij dit Utrecht. Dat is die Stepanov tegenhouden bij counters.
2: Ja.
1: En dat lukt hem nu bij twee counters niet. En meer counters zijn er niet geweest.
2: Nee, hij doet het in de 1-op-1 duels als de bal lang wordt gegeven best goed.
1: Die wint
2: hij bijna allemaal.
1: Ja.
2: Dus dat doet hij goed. Maar de ballen die vanaf de zijkant worden gegeven of waar hij op snelheid moet winnen. Ja, daar wint die Stepanov toch vaak. Hij ziet er een beetje uit als Erling Haaland. Die spits van FC Utrecht. Het is wel een paar klappen minder. Dus een beetje een Euroshopper versie. Maar is toch de man die doelpunt van FC Utrecht heeft gemaakt. En dicht bij de tweede was. Zeg maar de Van Bommel van FC Utrecht zou je het kunnen noemen. De man die het verschil kan maken. En dat in de eerste 10 minuten ook deed. Toen FC Utrecht de voorsprong kwam. Gelukkig kwam er toen de ruimte voor Van Bommel om dat afstandsschot te plaatsen. Nu diezelfde Van Bommel in balbezit. Mauro dendert eroverheen. Van Bommel gaat naar binnen. Geeft dan alsnog nog de bal aan Mauro. Krijgt dan de bal weer terug. Heeft wat ruimte. Had een voorzet kunnen geven. Perisic zegt ook, ja, waarom geef je die niet? Want ik kwam binnenstormen. Nou, de bal is inmiddels aan de rechterkant. Kan Dest dan alsnog die voorzet geven? Ja, dan is het Van Bommel die opnieuw de ruimte heeft. Gaat naar binnen. Van Bommel, Van Bommel. En de bal in de handen van Barkas werd aangeraakt. Butste uiteindelijk in de handen van de keeper van FC Utrecht. Weer is Van Bommel dichtbij. Weer is PSV dichtbij. Maar nog steeds staat het 1-1.
1: Ja, dat moet eigenlijk voor rust nog wel veranderen. Want je weet hoe het hier kan gaan kolken. Als dat niet gebeurt, wordt het steeds lastiger en lastiger om hem te maken. Ik gaf toen straks al door hoeveel wedstrijden er hier in de Galgenwaard zijn gewonnen ten opzichte van de PSV-strijden. Omdat zegt genoeg. Nu een vrije trap voor PSV en een tweede gele kaart van de wedstrijd. Deze is voor Dani de Wit. Aanvoerder gaat altijd voorop in de strijd. Maar je kunt ook iets te hard strijden. Komt met het gestrekt been in op nat gras. Dat ziet er dan altijd nog wel wat lelijker uit dan dat het daadwerkelijk misschien bedoeld was. Het is een gele kaart en dat is meer dan terecht van scheidsrechter Manschot. Die ook zijn administratie droog probeert te houden in zijn binnenzakje. Maar toch elke keer als die administratie eruit moet een paar druppels te verwerken krijgt. Maar het opschrijven is gelukt. De vrije trap kan genomen worden. Flamingo speelt hem in naar de rechterkant. De dynamiek aan die rechterkant is wel wat anders dan vorige week. Waarbij Dester de hele tijd overheen denderde. Nu staat hij toch vaak wel aanspeelbaar aan de rechter defensieve kant. Ook wel wat naar binnen. Maar het is Perisic en Til die samen de buitenrechterkant proberen in leven te houden. Als nu de keeper van PSV, Kovar, de bal heeft hem inspeelt op de inkomende Fernandes. Die maakt een driehoekje met Flamingo. Maar Flamingo, je merkt ook gewoon dat hij het vertrouwen niet heeft. Want hij kon opendraaien en hem naar de rechterkant geven. Hij geeft hem terug op Kovar. Maar ja, die komt dan door twee man onder druk. Moet een lange bal geven. Til, ja, die raakt de bal nog wel. Die kopt hem door. Maar daar was dan niemand te bekennen. Dus komt hij bij Barkas terecht. Ook Barkas met een lange bal. En die levert hem dan weer in bij PSV. Dest kopt hem in de voeten van een Utrechter van Zagre. En Zagre levert hem weer in bij PSV. En zo wordt de wedstrijd niet beter. Daardoor ook niet per se leuker. Nu PSV weer in de aanval met Dest die struikelt. Dan heeft Utrecht weer de bal. Ja, het is een beetje een foutenfestival. Eerlijk is eerlijk.
2: Ja, Dest die dat de bal verspeelt. Met geluk had dat degene die hem aangaf een tackle te verwerken kreeg.
1: Oh, het is dus, toch een vrije trap.
2: Ja, okay. Hij liet in eerste instantie doorspelen. Omdat Dest aan de bal kwam. Gaf goed voordeel. En toen Dest de bal kwijtraakte. Toen dacht hij, ho eens even. Dan is het dus gewoon wel een vrije trap. Terwijl Sano deze bal niet verwacht.
1: Dat is ook
2: wel
1: een tackle,
2: van de Berg,
1: zeg.
2: Gaat door. Dit is inderdaad doorglijden op nat gras. En dan blijft Sano daar staan. Dit zijn momenten waar je echt ook lelijk geblesseerd kunt raken, hoor. Dus het is goed dat hiervoor gefloten wordt. Sano die kan gelukkig weer opkrabbelen. Dus de schade lijkt wat dat betreft mee te vallen. Scheidsrechter die nog even in gesprek is met hem. PSV dat weer een vrije trap mag nemen. Maar Sano verwachtte deze bal ook niet. Dat moeten we erbij zeggen. Hij stond eigenlijk gewoon stil. Bewoog niet naar de bal. En toen de FC Utrechters als aasgieren erop kwamen. Toen was het in één keer een tackle. Het is Kovar die de bal heeft ontvangen. De bal naar de rechterkant speelt. Waar Perisic en Til elkaar afwisselen om die bal bal door te koppen richting Peppi. Dat lukt nu aan Perisic. Dan is de bal uiteindelijk via Peppi over de zijlijn gegaan. En mag Sagré daar aan de linkerkant voor FC Utrecht gooien. 10 minuten nog te gaan in deze eerste helft. En je hoopt toch dat PSV in ieder geval afstand gaat nemen. Want ja, PSV heeft een moeizame wedstrijd. Het is heel anders dan vorige week tegen FC Groningen. Waar Van Bommel kon uitblinken omdat het overal 1 tegen 1 was. En Van Bommel ook vaak in de 1 tegen 1 werd gezet. Dat heeft Correa natuurlijk slim gedaan. Maar FC Utrecht houdt de bal ook heel kort in de ploeg steeds. Dus je hoopt toch dat PSV uiteindelijk via een combinatie of een voorzet of wat dan ook, misschien een corner, toch die tweede tegen de touwen weet te werken. Nu misschien als Obispo de bal aan de linkerkant kwijt kan. Van Bommel. Mauro kan er overheen. Van Bommel gaat weer eens naar binnen. Geeft af op Obispo. Dan Mauro, die misschien een voorzet kan plaatsen. Het was Perisic die zichzelf aanbood, die overal op het veld te vinden is. Flamingo is de achterste man, met uitzondering van Kovar uiteraard. Die krijgt dan de bal nu. En dan gaat het via de rechterkant. Dest, Til. Daar is Perisic dan nu weg. Is het Sano die teruggeeft aan Flamingo? Ja, schuiven, omspelen. Uiteindelijk hopen op een gaatje in die versterkte defensie van FC Utrecht. Nu dan misschien Sano. Kan hij hem doorgeven? Dat kan richting Perisic. Oh, daar glijdt Vesterlund in de baan van de bal. En die voorkomt daar dat Perisic een Van Bommel-achtig doelpunt kan maken. En de 2-1 tegen de touwen kan knallen. Het wordt wederom een corner voor PSV.
1: Het was de eerste langdurige, fatsoenlijke aanval eigenlijk. Die we van welke van de twee ploegen dan ook hebben gezien hier in de Galgenwaard. Met een 7e corner tot gevolg. Dit keer 2 keer op rij van dezelfde kant. Weer vanaf links, genomen van rechts. Ze zijn nog niet heel gevaarlijk, die corners. Terwijl er toch een idee achter zit. Lukte eerder wel, dus wie weet lukt het nu ook. Bal komt nu weer bij de tweede paal. Wordt weggebokst door Barkas, opgevangen door Dest. Die heeft daar Mauro Junior wel bij zich. Daar speelt hij hem dan ook wel op in. Dan kan PSV meteen weer door met aanvallen. Tenminste, dat zal het idee zijn geweest. Maar er is heel weinig beweging. Dan komt helemaal Van Bommel vanuit de spits die bal maar eens halen. Dan is Mauro Junior de achterste man van PSV. Die weet ook even niet zo goed wat hij nou met die bal aan moet. Dus gaat het terug naar Kovar. Kovar naar Mauro. Mauro naar Van Bommel. Die nu letterlijk laatste man is. Ja. Daar de bal ook niet moet verspelen. En dat ook goed doet naar Flamingo. Flamingo naar de rechterkant. Daar staat Dest. Nu moet het tempo bij PSV omhoog, want er ligt echt wat ruimte bij Utrecht, dat met 5-6 man aan het druk zetten was. Maar dan duurt het allemaal toch weer net te lang. Staat Utrecht weer met 10 man op eigen helft, nu zelfs weer met 11. En moet Mauro dan de oplossing weten te

0: in de weg. Wilde hij de bal wel naar de rechterkant geven, naar Dest. Dat kan nu niet meer. Dus gaat het naar de linkerkant, naar Van Bommel. Van Bommel, dubbele dekking. Dat ziet hij voor het eerst dit seizoen echt, dat hij zo'n dubbele dekking krijgt. Hij wist alsnog te scoren, krijgt nu ook een trap. Is gezien door de scheidsrechter, maar PSV voordeel. Want de bal is alweer aan de rechterkant bij Dest. PSV weet, nu de regen ook is gestopt, elkaar wat beter te vinden. Sano inspelen op Perisic. Dat is eigenlijk helemaal geen slechte bal, maar Perisic stond daar maar half op te letten. Utrecht levert wel meteen weer in.
1: Ja, je zou zeggen, als Van Bommel dubbele dekking heeft, dan moet er ergens een mannetje vrij zijn. Dat is voor nu Obispo. Ja, niet de allerfijnste om dan in balbezit te hebben. Hij geeft hier de bal wel goed aan Mauro. Die draait vrij. Geeft dan Van Bommel de kans om misschien een voorzet te plaatsen. Of te dribbelen. Of de achterlijn te halen. En alsnog de voorzet te plaatsen. Perisic! Deze bal gaat net over de lat. Weer een kans voor PSV. Een goede actie hoor van Van Bommel. Gaat er weer voorbij. Met links de voorzet. En uiteindelijk met rechts het schot van Perisic. Een stuiterbal. Hij schiet de bal naar de grond. En dan stuitert hij uiteindelijk over de goal. En ook naast de goal kan Barkas zijn favoriete hobby weer gaan uitoefenen. Namelijk het nemen van doeltrappen. Terwijl er wordt gefloten en afgeteld door Makkely. Die zegt, joh...
0: Een manschot. Oh, ja, misschien thuis door Makkely ook.
1: Ja, ik denk dat hij ook aan fluit is. ik denk wel dat ze het met elkaar eens zijn dat de tijdrekken bestraft moet worden. En dat gebeurt... Ja, nu niet, omdat Barkas die bal snel inspeelt. Dan is de bal over de zijlijn gegaan aan de rechterkant bij PSV. Betekent dat een ingooi van FC Utrecht. Hormans aangespeeld, een van de achterste mannen bij Utrecht. En Utrecht gaat proberen om iets langer te combineren dan dat ze tot nu toe gewend zijn.
0: PSV staat verdedigend bij dit soort dingen best wel goed. Zijn de afspraken best wel meer op orde dan dat tegen Groningen was. Iedereen stapt op het juiste moment door. Het is één keer heel erg misgegaan. Toen viel er ook meteen dat doelpunt. Maar eigenlijk gaat die 1-op-1 bij PSV regelmatig best wel goed. Dat zou ook moeten lukken, omdat je in principe gewoon de betere kwaliteit spelers hebt. Nu probeert Fernandes de bal met de voeten uit de lucht te plukken, maar die schiet van zijn voet af, waardoor aan de linkerkant Katlin de bal kan overnemen. Die heeft nu de bal halverwege de helft van PSV. Zagrey is mee. Kan met een voorzet komen? Nee, komt naar binnen in zijn eentje. Laat de bal nog een keer onder zijn voet doorrollen en ziet dan dat hij zichzelf heeft vastgelopen. Katlin kan nog wel ingespeeld worden. Katlin met de voorzet. Mauro moet daar het kopduel aangaan en dat wint hij notabene ook nog van Dani de Wit. Dat is knap. Afvallende bal wel weer voor Utrecht. Alarcon, strakke voorzet. Stepanov staat daar. En ook de hand neem ik toch aan dat het was van Katlin. Ja, dat wilde ik zeggen. Die nam hem aan met de hand. En daar kunnen ze hier in Utrecht heel erg boos over zijn. Maar dat was wel degelijk zo. Vrije trap dus voor PSV in het eigen 16 meter gebied. Maar wel gevaar van de kant van Utrecht. Met die hoge ballen waar jij het toen straks al over had. Die vanaf de zijkant dan voorkomen. Weer gevaarlijk voor PSV. Nu de vrije trap die genomen moet worden door Flamengo. Maar dan laat aan Kovar. 3 minuten en een klein beetje nog is er te gaan in deze eerste helft. Dan zal er nog wel 1 of 2 minuten bij komen. Omdat er 2 keer naar een VAR-moment is gekeken. Maar dat was het dan ook wel.
1: Kovar met de lange bal. Het ging mis net bij het verspelen van de bal door Fernandes. Ik zei al, als hij stabieler kan worden en dat soort dingen uit zijn spel kan gaan halen, dan heb je een hele grote. Maakt een aardige indruk in dit duel. Maar ja, dit soort momenten dan kun je ploeg toch ook wat schade berokkenen. Terwijl Manco een moeilijke bal aangespeeld krijgt door zijn doelman Barkas. Maar uiteindelijk onder druk van Gustil de bal via de aanvallende middenvelder van PSV over de lijn schiet. En dan kan Zagrey, zijn collega, aan de linkerkant gaan gooien. Zet PSV, FC Utrecht daar aan de rechterkant vast. Kan Utrecht gooien, dat doet het op Katlin, die te maken krijgt met Dest. Lange bal richting Stepanov, die nu gedekt wordt door Obispo. Die kopt de bal wel weg. De tweede bal is uiteindelijk voor Sano. Heeft PSV weer het balbezit en gaat er terug naar doelman Kovar. Kijken of er gecombineerd kan worden. Dat gebeurt nu via de rechterkant naar Flamengo. Inspelen, Perisic, goed gedaan. Goed in 1 keer doorgegeven aan Sano. Dan de bal over de hele gespeeld naar Van Bommel. Die heeft nu wat ruimte om iets te creëren. Die tweemans dekking is er uiteindelijk wel. Mauro, ja, die wordt een beetje vastgehouden in de 16. Komt in balbezit. Geeft dan terug aan Sano. Mauro duwde ook wel een beetje. Het was van beide kanten. Sano met ruimte. Moet de bal schieten. En doet dat weer in de bunnickside. PSV moet dit soort afstandsschoten ook wel zorgvuldiger gaan behandelen. Want je hebt aan het schot van Van Bommel gezien dat daar ook wel echt kansen liggen, hoor. Met die dichte defensie van FC Utrecht, die op de rand van de 16 staat. Ja, als je dan een keer de kans krijgt om vanaf de rand van de 16 te schieten, moet het in ieder geval op het doelvlak zijn. Dat gaat al een aantal keer mis. Terwijl het bij Van Bommel gelijk prijsschieten was. Doelman Barkas heeft weer een doeltrap gegeven. Raad in de voeten van Sano. PSV weer in balbezit.
0: Met Fernandes. De moet naar de rechterkant. Daar staat Perisic. Dat is goed gezien. Dest eroverheen. Daar ligt de ruimte. Dat is ook goed. Dest heeft geen dubbele dekking. En Perisic komt

0: dan weer overheen. Dat is een goede combinatie voor de PSV'ers. Nu kapt Perisic terug naar zijn linkerbeen. Voorzet bij de eerste paal wordt weggekopt. Opgevangen door Fernandes. Perisic weer ingespeeld. Die krijgt daar een tik te verwerken. Het mag allemaal van Manschot. Bal gaat over de zijlijn. Ja, dan moet het een inworp voor PSV zijn. Want dan heeft de scheidsrechter gezien dat de bal ook geraakt werd. Die inworp wordt door PSV snel genomen met Mauro. Mauro weer even terug naar Flamingo. Tempo er weer even uit. Het was PSV dat in de vierde minuut volgens mij op 1-0 achter kwam. In de elfde minuut, net als vorige week, weer op gelijke hoogte kwam. Toen kwam PSV ook voor rust nog op 2-1. Dat zou lekker zijn als dat nu ook nog gebeurt. Test weggestuurd aan de rechterkant met heel veel ruimte. En drie man voor PSV voor het doel. Til is daar één van op de 11. En die krijgt hem. En dan zit hij erin. Het is Guus Til. Je ziet hem wedstrijden niet. En dan ineens is hij uit bij Utrecht van levensbelang. De verdediging van Utrecht voor het eerst eigenlijk helemaal kapot gespeeld. Het is een counter. Test op snelheid. Terugtrekken op Guus Til. En die schiet hem tegendraads in dezelfde hoek als waar Ruben van Bommel hem toen straks schoot. En zo staat PSV op voorsprong 1-2.
1: Zoals Sano hem zou noemen, Tilgus.
0: Tilgus
1: doet het voor PSV.
0: Ja.
1: Heel lekker hoor, dat hij weer scoort hier in de Galgenwaard. De plek waar hij een keer een legendarische afstandsknal in huis had. Dat was in de andere goal, de goal waar Kovar nu staat en waar het uitvak ook te vinden is. Je weet nog wel, die wedstrijd waarna hij dat interview gaf waarin hij het niet helemaal meer voelde. Nou, deze bal die voelt hij wel hoor. Dest, teruggetrokken voorzet. En precies vanaf de penaltystip schiet Guus Til de bal tegen de touwen achter Barkas, die voor de tweede keer moet vissen. En PSV dan vlak voor rust toch in de goede kant van de stand. Aan de goede kant van de score. 2-1 voor PSV. Gaat FC Utrecht het nog proberen in de laatste halve minuut? Want we hebben 1 minuut extra speeltijd gekregen. Een actie van Van Bommel, waarbij aanvoerder Dani de Wit tegen het gras wordt gewerkt. Oh. Van Bommel zegt, ik weet het niet allemaal. Peter Bos, die zich aan het beklagen is nu tegen de scheidsrechter.
0: Ja, eigenlijk de stekende vierde official, die geeft deze vrije trap.
1: Ja, die staat er bovenop.
0: Ja, en die zegt, Bos zegt, waar bemoei jij je mee? En die vierde official zegt, dat is mijn werk.
1: Ja, en dat snap ik op zich ook wel. En dan zou je ook kunnen zeggen, waar bemoei jij je mee tegen Peter Bos? Want jouw werk is het in ieder geval niet. Peter Bos, die alles nog maar even op scherp zet. Wat gaat er gebeuren in deze laatste balomwentelingen? Er komt een voorzet, die wordt weggewerkt door Guus Til. En dan zou ik nu voor de rust fluiten, als ik de scheidsrechter was. En dat gebeurt ook. Gaan we richting de T. Terwijl Dest, die wilde nog heel graag gaan aanvallen.
0: Ja,
1: die begint te lachen. Die
0: dat
1: zegt,
0: was wel 10 seconden na het fluitsignaal.
1: Dat leek mij ook. Dus het is allemaal prima. En wat vooral prima is, is dat PSV zich heeft hersteld van een heel slecht begin aan deze eerste helft. Waar Stepanov de 1-0 maakte. PSV uiteindelijk via Van Bommel schitterende goal op gelijke hoogte kwam. En zojuist de 2-1 maakte met een goede goal van Guus Til. Gaan we toch met een stuk positiever gemoed rusten hier in Utrecht. PSV staat halverwege op voorsprong.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All bij Glow FM en Studio 040. Ja, we zitten midden in het PSV live event op dit moment bij Glow FM en Studio 040. We zitten midden in de rust, Utrecht-PSV 1-2 voor Utrecht. Dus we wachten er rustig op. Ja, wat ik al zeg, we zitten momenteel midden in de rust. Dus daar gaan we gewoon op wachten. Het is super regenachtig in Utrecht, hoorde ik net. Dus dat is minder fijn. Maar ja, het komt allemaal vast goed. Altijd mooi voor een paar slidings en alles wat daar omheen hangt natuurlijk. Hey, zometeen weer terug bij je met Fleming. En dit is eerst Another.

0: Lost Frequencies en Live It All bij GloFM en Studio 040. En als je het dan hebt over live, ja, live in het stadion zitten Mark Versteden en Yannick Eeling. En zij doen verslag van de wedstrijd FC Utrecht tegen PSV. En is het al droog, jongens?
1: Nou, zo veranderlijk als het weer is deze wedstrijd ook. Maar om maar over het weer te beginnen. Het zonnetje schijnt boven de Galgenwaard. En dat is toch een wereld van verschil met hoe de eerste helft begon. Het is nog steeds kletsnat op het veld. Dus dat gaat zeker nog invloed hebben. Het water is lang niet allemaal weggezakt. Maar de zon schijnt. Dus dat is dan een stuk prettiger voetballen. Voetballen, dat doen we weer. Want er is afgetrapt door FC Utrecht. Dat heeft Van den Berg gedaan. En zo veranderlijk als het weer en deze wedstrijd zijn de twee elftallen dan weer niet. Want beide elftallen zijn ongewijzigd begonnen aan deze tweede helft. Waar Utrecht gelijk weer goed uit de kleedkamer komt. Kathleen de bal voorgeeft, maar doet dat achter de goal. Dus komt er een doeltrap voor Kovar. Aan de kant waar Barkas dat al de hele wedstrijd zo'n beetje aan het doen was. Doeltrappen nemen, mag nu Kovar dat gaan doen. En laat hij dat eventjes aan Obispo. We hadden eigenlijk Geertruida vanaf het begin van deze tweede helft verwacht. Al hadden we hem misschien ook al aan het begin van de eerste helft verwacht. Maar hij heeft in de rust geen warming-up van betekenis gedaan. Althans niet op het veld. Misschien ergens in de catacomben. Zit nu gewoon weer op de bank. Misschien dat hij een half uur of een kwartier gaat krijgen. Maar meer dan dat gaat het dus niet zijn. En dat is opvallend. De man die er misschien uit zou halen, Flamingo, die speelt nu de bal terug naar Kovar. Zo begint het rondspelen van PSV achterin. Met Sano die de bal doorgeeft aan Dest. En PSV dat de andere kant op kan voetballen.
2: Dat is van links naar rechts nu. Met Flamingo die je meegeeft aan Dest. Dest naar Perisic. Zo zijn we bijna bij de achterlijn van Utrecht. Voorzet met rechts. Die komt bij de eerste paal, maar wordt weggewerkt. Terwijl het weer begint te regenen in de Galgenwaard. Het zonnetje heeft toch 2 minuten geschenen. Dat is ook meer dan genoeg. Als Dest de bal weer heeft aan de rechterkant. Heeft Perisic bij zich. Combinaties tussen die twee is gevaarlijk. Want dan komt PSV vaak door. Nu niet, omdat de voorzet wordt gesmoord. Afvallende bal is wel voor PSV. En wordt ver op de helft van Utrecht opgevangen door Flamingo. PSV begint meteen wat aanvallender aan die tweede helft. Als Van Bommel nu terug moet zakken tot op eigen helft. En de bal door de druk van Utrecht, Vesterlund was dat, aan Kovar moet geven. Die geeft hem mee aan Flamingo. Flamingo vindt die druk niet fijn en schiet hem dan maar. Ik weet niet of dat per ongeluk of expres was. Tegen zijn directe tegenstander Kathleen aan. Die bal gaat over de zijlijn en PSV mag gaan gooien. Het is een beetje een gekke wedstrijd voor beide trainers ook. Want Correra heeft nog nooit van Peter Bos verloren. En Peter Bos heeft nog nooit van Correra gewonnen. Laten we hopen dat dat vandaag dan omdraait. Dat zou lekker zijn. PSV is wel gewoon de betere. En je zou deze wedstrijd gewoon moeten winnen. Peppi nu ingespeeld met een lange bal. Nog niet veel in de eerste helft in het spel voorgekomen. Peppi nu wel, want hij komt hem goed door.
1: Dan is het via Fernandes en Mauro omschakelen. En uiteindelijk Van Bommel aanspelen aan de linkerkant. Gaat richting de punt van de 16. Geeft dan de bal aan Mauro. Die probeert een 1-2. Maar Peppi liep juist weg van de bal. Zoals een echte spits ging die richting de goal van Barkas. PSV nog wel het balbezit. Maar Utrecht heeft het dichtgelopen. Nu de bal aan de zijkant met Dest. Dan moet PSV het weer gaan proberen in de kleine ruimte. Waar Sano, Fernandes, Dest, Mauro, Van Bommel normaal gesproken wel raad mee weten. Het is Obispo die de bal heeft. Die geeft hem aan Dest. Goede strakke paas op de stropdas. En dan het duel aangaan met Sagre. Daar is hij voorbij. Die wordt vastgehouden hier. Maar dit is inderdaad een vrije trap en een gele kaart voor de linksback van Utrecht die Dest helemaal kwijt was. Dest krijgt een high five van Perisic, want dit is heel slim uitgelokt. Een kaart eigenlijk aangenaaid of aangesmeerd zou je kunnen zeggen. Zagre doet het natuurlijk helemaal zelf. Maar dat en een vrije trap op een interessante positie. Want dit is een corner deluxe zou je kunnen zeggen.
2: Zeker, vanaf de punt van het 16 meter gebied aan de rechterkant. Sano staat achter de bal. Nou ja, dat inderdaad Dest die vrije trap verovert. Dus zo zou je kunnen zeggen dat al 2 wedstrijden op rij Dest, naast Van Bommel natuurlijk, een van je meest gevaarlijke aanvallende wapens is. En dat voor een rechtsback. Nou, de muur, daardoor duurt het zo lang voor deze vrije trap genomen wordt, moet op afstand. En Kathleen en Manschot zijn het niet eens over de afstand waar er op die muur dan zou moeten staan. En Manschot te vergeefs weer met zijn spuitbus in de weer. Want dat scheerschuim op het natte gras is meteen weg. Sano nu dan wel 2 stappen achteruit. Klein beetje naar links. 1 hand in de lucht. Bal gaat komen. Die komt ook bij de tweede paal. Dan wordt er gekopt. Maar de afvallende bal is wel weer voor PSV. Mauro vangt hem op. Brengt hem nog maar eens in. Ook die wordt weer weggekopt door Utrecht. Afvallende bal. Weer voor PSV. Dit keer voor Fernandes. Bal moet naar de linkerkant. Daar staat Van Bommel nog. Goed gedaan. Nog maar een keer inslingeren. Want die lange mannen die zijn er nog. Guus Til. Perisic bij de tweede paal. Ah, die komt niet aan schieten toe. Bal gaat de lucht in. Blijft daar wat hangen. Voor wie is hij dan? Nou, dan is hij voor Utrecht.
1: Het is Stepanov die zich uit de spits had laten zakken. Sano probeert te onderscheppen. Doet dat ook, maar schiet eigenlijk op het moment dat hij de bal afsnoept over de zijlijn. Speelt eigenlijk Peter Bos aan. Maar ja, dat is al een hele tijd geen voetballer meer. En zeker niet van PSV. Dan gaat de bal ingespeeld worden op Offerhaus. Die zich vaker op het middenveld begeeft. Wanko, bal terug naar Barkas. Dan jaagt Gustil door. Is Barkas genoodzaakt om Horemans aan te spelen. Goede kapactie. En vervolgens inspelen op Stepanov. Die weer eens een duel wint met Flamingo. Dan kan de bal naar de linkerkant. Waar Katlin op snelheid ligt. Goede onderschepping van Perisic. In eerste en in tweede instantie. Want Van den Berg wilde de bal alsnog naar Katlin geven. Nu gaat de bal naar de linkerkant. Dest. Die de bal schitterend voorbij zijn tegenstander speelt. Fernandes. Die wordt dan op de huid gezeten door Katlin. En dan is Utrecht weer in balbezit. Slordig gedaan door de jonge Belgische middenvelder. Die toch weer balverlies leidt. Omdat hij net iets te naïef is. En dat moet je juist niet zijn tegen FC Utrecht. Een ploeg die juist dit soort ballen afjaagt. Dit is goed gedaan door Fernandes. Als hij de ruimte krijgt en lekker kan gaan voetballen. Dan is het een genot voor het oog. Nu de bal naar de linksback gespeeld. Dat is Mauro Junior. Die hem lang aan de voet houdt. Eventjes kijkt hoe het dan staat met beide helftallen. Nou, na 5 minuten weten we in ieder geval dat er niet gigantisch veel is gebeurd in deze tweede helft. Maar dat PSV wel nog op voorsprong staat. Nog misschien wel gewoon die voorsprong wil uitbreiden uiteraard. Met Mauro Junior die de bal kwijt kan aan de linkerkant bij Van Bommel. Actie maken, gaat er voorbij. Van Bommel kan dan de voorzet plaatsen. Kiest voor de bal terug naar Mauro. Komt er dan alsnog een voorzet? Nee, ook niet. Mauro, randje 16. Sano achter de man aangespeeld. Ja, dat is allemaal net niet lekker en net niet zorgvuldig. Obispo dan alsnog Van Bommel, die nu wel in de 1-1 staat tegen Vesterlund. Kan hij de voorzet geven? Ja, een beetje Gakpo-achtige voorzet. Bal die bij Sano terechtkomt op de rand van de 16. Die neemt dan te veel tijd om de bal voor zichzelf klaar te leggen. Gelukkig is FC Utrecht heel slordig en kan PSV weer overnemen.
2: Ja, waar het zakjes regenen weer is opgehouden, komt Dest met weer eens een gevaarlijke voorzet. Weggestompt door Barkas, opgevangen door Fernandes. Ja, ook niet echt. Bal stuit het over hem heen, waardoor het directe gevaar verdwenen is. PSV wel gewoon weer in balbezit. Het is ongekend hoe slecht dit FC Utrecht af en toe uitverdedigt. En hoe vaak PSV daardoor in balbezit komt. Het is ook echt meer dan 70% ruim dat PSV het balbezit heeft. Dan moet je niet de bal verspelen. Hier Obispo doet hij ook niet. Goed gedaan. Naar de rechterkant. Naar Dest. Naar Til die zich komt aanbieden. Dest weer. Die wordt vastgepakt. Vrij trap voor PSV. Het is een teken voor Peter Bos om een zestal uit de dugout te sturen. Geertruida is daarbij. Barak Tarevic is daarbij. En Mijnans is daarbij. En wie weet wat er binnenkort nog allemaal bij is. Uwaisa. Daar is PSV dus net voor deze wedstrijd rond meegekomen met NEC. Die zal komen voor de rechterkant. Waar nu Gustil de bal heeft. Maar ook weer verspeeld aan FC Utrecht. Maar ook Bro Hansen. Een talentvolle spits. Santos. Een talentvolle middenvelder van Sparta. Zouden komen. En ook met Lammers. Spits van FC Twente. Zou nog altijd contact zijn. Het staat dus op het punt om nog een hoop te gebeuren. De komende 4 dagen bij PSV. En ik ben benieuwd hoe het nieuwe PSV er dan uiteindelijk uit gaat zien. In ieder geval deze van Bommel. Die het weer op een rennen zet. En er een corner uit haalt voor PSV. En ik ben vooral benieuwd als ik vandaag ook weer kijk naar de spitspositie. Peppi is natuurlijk een levensgevaarlijke spits. Maar ik heb hem nog niet gezien.
1: Nee, misschien maakt hij er weer gewoon één. En dan kunnen we allemaal weer zeggen dat het prima is. Maar ja, het is inderdaad een fenomeen dat je eigenlijk alleen voor de goal ziet. De corner die wordt kort genomen. Perisic naar Fernandes. Dan Dest die maar eens schiet. Ja, je kan het proberen. Omdat FC Utrecht zo gegroepeerd staat, moet je het soms wel van afstand proberen. Het lukte Van Bommel. Die schoot de gelijkmaker tegen de touwen. Nadat FC Utrecht op voorsprong was gekomen in de eerste helft. Al binnen 10 minuten maakte Van Bommel de mooiste goal tot nu toe in de wedstrijd. En blijft Vesterlund even liggen in de eigen 16. Daar komt dan wat blessureassistentie bij. Kunnen we het inderdaad nog wel hebben over de versterkingen die PSV gaat halen. Er wordt veel geshopt in de eredivisie, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, daar was ook online heel veel commentaar op. En ik snap eerlijk gezegd, als ik eerlijk ben, dat commentaar niet zo goed. Nee. Want als je kijkt naar spelers uit het buitenland, die floppen ook wel eens, die uit het buitenland worden gehaald. Ik noem hem Bruma. Niet Jeffrey Bruma, maar de buitenspeler Bruma. Is ook nooit echt tot wasdom gekomen. En als je dan kijkt wat er wel uit de eredivisie allemaal is gekomen. En dan noem ik een Van Nistelrooy, dan noem ik een Veerman. Ja, ik kan echt lang doorgaan. Zowel in het verleden als in heden. Er zitten bij beide dingen die raak zijn. En er zitten bij beide dingen die misgaan. Ik heb niet iets tegen scouten in de eredivisie.
1: Nee, kijk, het kan ook wel eens niet goed gaan. Hè? Ik bedoel, Ramselaar hebben we ook van FC Utrecht over.
2: Maar daar zet ik dan Mertens en Strootman tegenover.
1: Exact, ja. En, ja. Als je Van Bommel een wedstrijd tegen Adam Maher, zo kan je natuurlijk
2: dan
1: wel doorgaan.
2: Dan zet ik Engelaar daar tegenover.
1: Exact, dus ja. Zo kun je nog wel even doorgaan. Heeft Engelaar bij AZ gespeeld?
2: Nee, okay. Maar wel bij PSV.
1: Ja, precies. Dus ja, er valt voor allebei wel wat te zeggen. Het is duidelijk dat PSV in ieder geval voor spelers gaat die het in de Eredivisie hebben laten zien. Met Mijnans, die eventueel nog een optie is om in te vallen. We zien hem zijn warming-up doen. Hetzelfde geldt voor Wanner, Bouhendi en Bayraktarević en Geertruida. Hem verwachten we zeker nog wel in deze tweede helft. Die 55 minuten oud is. En die hervat gaat worden met een doeltrap van Barkas onder toeziend en toezingend oog en keel van het uitvak. Er komt een wissel bij FC Utrecht. Daar gaat Vesterlund er vanaf. En hij wordt vervangen. Defensieve wissel door Kloosterboer. Per Kloosterboer, nummer 32. Die gaat defensief dan ondersteuning bieden. Het betekent dat Horemans naar de rechterkant van de flank is gegaan, zeg maar. Hij speelde centraal, maar gaat nu aan de rechterkant spelen. En deze centrale verdediger is er dus bijgekomen. Die gelijk onder druk wordt gezet. Daarom was ik een beetje in de war door Perisic. De bal schiet vervolgens door aan de andere kant. Moet Obispo snel zijn. Doet hij goed. Geeft de bal mee aan Kovar. Die dan de bal meegeeft aan Mauro. Die hem op het nippertje binnenhoudt. Maar dat lukt wel goed voor PSV.
2: Ja, die Per Kloosterboer die speelde afgelopen maandag nog met jonge FC Utrecht tegen Heracles. En daar gingen ze dan met 1-6 vanaf. Dus je weet wel wat het is om tegendoelpunten te krijgen. Als nu de bal van achteruit door Dest wordt ingespeeld op Perisic, die volgens de grensrechter buitenspel staat. Daar is Perisic het zelf niet helemaal mee eens. Maar hij dribbelt toch maar op zijn gemakje terug naar zijn positie. Terwijl hij de tweede bal laat liggen in het veld. Barkas moet die er dan uit gaan halen. Ja, 1-2 is hier in de gal gewaard. Niet echt een veilige voorsprong voor PSV. In die zin dat Utrecht het nog wel eens wil laten stormen hier. Dan gaat het alles of niks spelen. Ik ben benieuwd of ze dat onder Correa dan ook doen. Of dat ze het bij het voetbal houden. Nu Katlin in ieder geval in de aanval. Dan is het een vrije trap voor PSV. Heel goed gezien door Manschot. Omdat daar Stepanov net 3-4 meter achter Katlin, dus zonder bal, zijn directe tegenstander Flamingo tegen het gras aan het werpen was. Maar ja, pech voor Stepanov is dat ze tegenwoordig een VAR hebben. En dat de scheidsrechter 3 meter achter hem stond ook nog. En dat zag gebeuren. Dus een vrije trap voor PSV met Sano die de bal mee moet geven. Maar aan wie? Het staat allemaal net even iets statischer dan in de eerste helft, heb ik het idee. PSV probeert het wat rustiger aan te doen in die zin dat het wat op veilig probeert te spelen. En nu leveren ze de bal ook in aan Utrecht dat een inworp krijgt.
1: Nou, je hoopt dat PSV gewoon de 1-3 maakt, want ik heb het idee dat het dan wel welletjes is.
2: Ja, daar heb ik ook het idee.
1: Nu is Utrecht eigenlijk één gekke uitbraak of gekke kans verwijderd van een punt. En PSV van puntverlies. Zo'n moment net, ja, als daar niet voor gefloten wordt, dan kan Katlin de 1-1 aangaan. En moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Nu is het Offerhaus die een tackle van Perisic te verwerken krijgt. Die glijdt dan de bal over de zijlijn. En dan kan Zagre gooien voor FC Utrecht. Dan is het de bal die aan de linkerkant is van de Berg. Het regent keihard in de gal gewaard. Zo glijdt iedereen door alsof ze eerst nog een badje massageolie hebben ontvangen. En daarna het veld op zijn gekomen. Het is glibberig, het is glad. En het komt de wedstrijd niet ten goede. PSV kopt de bal terug in de defensie. En dat gebeurt tot woede van het FC Utrecht publiek. Want zij vinden dat er een overtreding is gemaakt. Zo neemt de onvrede in de Galgenwaard toe. En zal het ook te maken hebben met de tussenstand. Ik denk dat als het 2-1 had gestaan in plaats van 1-2... dat dan de gemoederen heel anders waren geweest. Nou ja, voor ons zijn de gemoederen ook heel anders dan toen we met 1-0 achter stonden. Nu staat PSV met 2-1 voor. Door die doelpunten van Bommel en Guus Stil. Het is PSV dat ook het balbezit heeft met Flamingo, die hem over de verdediging heen geeft. Maar ja, ook over de zijlijn en over de dugout. En die gaat over de zijlijn aan de voor Utrecht linkerkant van het veld.
2: Er zijn twee nieuwe mensen aan hun warming-up begonnen. De rest is weer gaan zitten. Dat zijn Kostic en Gazjurovski. Misschien dat dit dan één of twee spelers zijn die zo meteen gaan invallen. De rest is weer gaan zitten met tenue aan. Warm tenue, want het is ook heftig afgekoeld wel in Utrecht. Perisic dacht toch dat hij de andere kant op voetbalde, denk ik. Want die geeft een steekpaas op Katlin. Die geeft hem dan mee aan Stepanov. En zo is Utrecht er ineens uit aan de linkerkant. Uit het niks. Maar is daar Perisic zelf om hem weer terug te veroveren met een mooie sliding. Ja, Perisic kan heel mooi boos zijn op anderen, maar kan ook heel mooi boos zijn op zichzelf. Dat was nu het geval. Dan verovert Fernandes de bal weer. Die wil een dieptebal geven op Pepi, maar die kwam net in de bal. Bal gaat dus over de zijlijn, stuitert op het natte gras ook weer door. En je zei het al, de wedstrijd wordt er echt niet beter op door al die regen en het combinatiespel en de druk die beide ploegen toch nog wel proberen te hanteren. Als nu Utrecht het balbezit dus weer heeft, achterin, daar is de keeper, Barkas, degene met het balbezit. Nwanko krijgt hem dan aan de rechterkant. Nee, toch niet. Ja, uiteindelijk wel. Maar dan was er nog een tussenstation. Dat tussenstation was Dani de Wit, die de bal kwam halen van de keeper. Zo voetbalt Utrecht zich er wel tussenuit. Maar voorover Sano hier heel goed de bal. Die bal moet naar de, ik wilde zeggen, linkerkant. Dat was ook de beste optie geweest. Maar Sano zag nog een hele goede optie, namelijk door het centrum bij Pepi. En dan heeft hij de bal een keer. En dan staat hij toch niet helemaal lekker klaar. Ja, hij speelt gewoon niet zo'n goede wedstrijd.
1: Nee, en dat zien we vaker van Pepi. En dan nogmaals, het zou zomaar kunnen dat hij in één keer voor de goal staat. En precies, dat hij hem binnenramt. En dan is het misschien weer een geweldige prestatie. Waar Blake er zo dadelijk bij gaat komen bij FC Utrecht. Dubbele wissel gaat er zelfs komen. Want ook Zidane Iqbal, de man met de mooiste voornaam in de Eredivisie, gaat er zo meteen bij komen. En dan gaat Alarcon eraf. Toch een van de gevaarlijkere mannen bij FC Utrecht. En ook Davy van den Berg moet het veld ruimen. Blake komt voor de rechterkant. Zidane Iqbal komt als extra middenvelder. Zo gaat Utrecht met twee wat meer aanvallende middenvelders spelen. En zou dat misschien ook wel ruimte voor bijvoorbeeld Gustil kunnen betekenen. Gustil die nu wat meer in de rechterzone aan het jagen is op Zagre. Deze bal wordt makkelijk in de voeten van Perisic gespeeld. Die wordt dan gelijk op de huid gezeten door Blake. Dan kan FC Utrecht weer overnemen. Is het Dest die een tackle te verwerken krijgt? En ja, wie krijgt hier dan de vrije trap? Want het is overtreding na overtreding. Ik denk dat de eerste op Dest wordt gegeven. En dus dat de vrije trap voor PSV is. En inderdaad, de mannen verschuiven zich richting de 16 van FC Utrecht.
2: Het was Zagre die de overtreding maakte. Dan was het publiek het hier niet mee eens dat dat een overtreding was. Dat was het wel degelijk. Maar het was links en rechts om glijden en tackelen inderdaad. Zagre moet wel gaan oppassen. Die heeft zojuist al geel gehad. Dit had ook zomaar eens zijn eerste en daarna mee zijn dan ook zijn tweede kunnen zijn. Wat ik mee bedoel te zeggen. Als dit zijn eerste was geweest, had hij hem denk ik gehad. Zo werkt het nou eenmaal in het voetbal. Nu is er een vrije trap die door Sano weer getrapt gaat worden. Die van net was levensgevaarlijk. Wat doet hij nu? Bal komt vanaf halverwege de helft van Utrecht. Die komt hoog voor, zo hoog dat Barkas daar het makkelijkst bij kan. En die vangt hem dan ook, rolt hem meteen mee op Katlin. Maar die is in zijn eentje tegen 5 PSV'ers. Dat is misschien wat veel van het goede. Nou, hij weet toch daar een aanval op te zetten. Met wat geluk, dat moet gezegd. Maar goed, het lukt hem wel aan de linkerkant. Iqbal komt door. Het is uiteindelijk een doeltrap voor PSV. Omdat Blake die bal niet kan belopen. Bal gaat over de achterlijn bij PSV. Doeltrap dus voor Kovar. Maar het was wel gevaarlijk. Al kwam dat met wat geluk tot stand. Die counters van Utrecht. Ja, dat blijft gewoon een gevaar. Zeker als je 1-2 staat. Dan is het echt, dit soort momenten moet je echt gaan oppassen wel.
1: Het bleek toch glad.
2: Ja, zeker weten.
1: Voor Blake. Die deze bal probeerde binnen te houden. En dat mislukt. Perisic probeert maar weer eens een bal door te koppen. Doet dat tegen zijn nieuwe tegenstander aan. Dan gaat de bal over de zijlijn. En mag Peter Bos hem aan een van zijn spelers geven. Dat is in dit geval Sergio Dest. Treintjes worden gevormd. Gustil neemt de bal aan. Maker van de tot nu toe winnende treffer. Maar het is nog lang hoor. Een half uur te spelen nog. Kovar die de bal ontvangt van Obispo. Nog steeds geen Geertruida dus bij PSV.
2: Nee. Wel Fernandes gaat er zo uit. Want Bas Roorda was voor mijn neus het briefje aan het invullen. Die schreef 31 op. Dus die gaat zo meteen vertrekken.
1: Ja, wie zou er dan bij komen?
2: Ja, dat weet ik dus niet. Wijnands misschien.
1: Ja, dat zou misschien het meest logisch zijn. Fernandes die nog maar een keer doorgaat. Dan de bal die over de zijlijn gaat. En Dest die de bal inderdaad weer mag gaan gooien. Ook Bayraktarević gaat nog minuten krijgen.
2: Oh, en Wanner dus voor Fernandes.
1: En inderdaad, Paul Wanner, de Oostenrijkse middenvelder, gaat er zo meteen bij komen. Interessant dat Bayraktarević toch nog minuten krijgt. Een speler waarvan toch werd gezegd dat hij misschien nog wel zou gaan vertrekken. Dat kan uiteraard nog steeds aan de rechterkant. Zeker gezien het feit dat daar voor de rechterkant Sami Uwaisa wordt gehaald. Zou het dan toch Dennis Mann zijn die vertrekt? Die vandaag niet bij de selectie zit. De officiële lezing is dat hij niet fit genoeg is. En dat moeten we dan maar geloven.
2: Ja.
1: Maar ja, aan de rechterkant van de aanval gaat nog in ieder geval iets gebeuren bij PSV. Zoveel is duidelijk. We zien dat Gazirovski en Kostic nog steeds druk zijn met het opwarmen. We zien dat Barkas een doeltrap mag gaan nemen. Mag hij dat gelijk doen? Of moet hij nog even wachten totdat de wissel heeft plaatsgevonden? Briefjes worden allemaal ingeleverd. Nog geen wissel. Of toch wel? Ja, toch wel. Manschot seint naar de zijkant. En het is Perisic die eraf gaat na een uur spelen. Dat valt mij toch wel op. Misschien dat hij dan toch leeg gespeeld is, Ivan Perisic. Maar ja, het maakte op zich wel een sterke indruk. Wisselde goede momenten ook wel weer af met wat mindere momenten. Je zei het net ook al, hij gaf een steekpaas op een tegenstander. Baraktarevic mag het met een bevlieging gaan proberen. En Noah Fernandez is dan na een uur ook leeg gespeeld. Hij wordt vervangen door Paul Wanner.
2: Ja, het is wel interessant. Je zegt net Dennis Mann. Daarvan werd gezegd niet fit. Dat geldt ook overigens voor over Sidilia. Daar werd dezelfde lezing over gegeven. En dat is in deze tijden altijd wat lastig. Die lezing werd bijvoorbeeld ook over Lammers gegeven. Over Uwaisa de afgelopen tijd. Nou, dat waren spelers die dus blijkbaar ook in de belangstelling stonden van PSV. Zeker omdat Peter Bos, daarom is het extra opvallend, afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie iedereen fit verklaarde. Maar goed, we zullen dat later zien. Eerst maar eens de wedstrijd waarin ook Ruben van Bommel nu toch wel deelt in de malaise. En eerst doorgaat op zijn directe tegenstander. Vervolgens omvalt, dan last heeft, een doeltrap weggeeft. Of is het zelfs een vrije trap? Nou, een vrije trap, maar anders was het een doeltrap geweest. Ja, die wilde dwars door zijn tegenstander Nwankwo heen lopen. Dat lukt zelfs Ruben van Bommel niet. En zo wordt de wedstrijd er ook na 65 minuten nog niet beter op. Misschien dat de wissels bij PSV daar wat aan kunnen doen. Wel interessant, want Wanner speelt nu als tweede tien. Daar waar Fernandes toch wat meer naast Sano speelde. Sano nu toch wel echt duidelijk de verdedigendste middenvelder van PSV. Daar waar de doeltrap van, of de vrijtrap eigenlijk, van Utrecht in het doelgebied van Utrecht uitkomt. Helemaal aan de andere kant bij onze eigen keeper, bij Kovar. Die rolt er mee aan Flamingo. Flamingo naar Dest. En Dest met een balletje op Wanner.
1: Het kan ook een tactische tegenstoot tegen Correa zijn. Want Zidane Iqbal, dat benoemde ik al, is een wat aanvallendere middenvelder dan zijn voorganger, Davy van den Berg. Maar aan de linkerkant bij PSV ruimte is voor Van Bommel. Nou, misschien nu dan. Van Bommel geeft mee aan Wanner. Wanner kaatst dan terug naar Mauro. Dan komt er een voorzet. Die wordt gekraakt. En er komt maar weer eens een corner voor PSV. Iets meer ruimte voor Van Bommel. En misschien iets meer ruimte voor de heren Wanner en Til. Die dan PSV misschien op de rand van de 16 iets meer kunnen helpen. Tegen die hermetisch gesloten verdediging van FC Utrecht. Het is Sano die nu de corner gaat nemen. Omdat Perisic uiteraard van het veld is gegaan. Wanner meldt zich daar ook wel voor een eventuele korte variant. En verder staan de PSV'ers met name bij de tweede paal. Waar Obispo en Van Bommel staan. Peppi in de doelmond. Til staat verderop in de 16. Deze bal gaat komen. Ver. Sano kopt. Geeft voor. Flamingo probeerde te koppen. Mauro kopt uiteindelijk naar Dest. En dan kan er wellicht aan de rechterkant nog een voorzet komen. Wordt Bayraktarevic aangespeeld. De speler uit Bosnië. Die het WK in de benen heeft. Geeft mee aan Wanner. Wanner die had misschien kunnen schieten. Laat dat aan Sano. En deze bal wordt door Barkas gered. Afvallende bal is voor Obispo. Houdt hem goed binnen. En is het Van Bommel die nog iets kan. Geeft terug aan Sano. Komt er dan een voorzet. Hij wil de achterlijn halen. Sano. En verdient dan denk ik opnieuw een corner. Nee, wordt binnengehouden. Sano kopt. Peppi kopt. Dan weggeschoten door de verdedigers van FC Utrecht. PSV dat maar weer eens aan een bestorming van de Galgenwaard is begonnen. Deze met de moed en wanhoop weggewerkt door FC Utrecht. En PSV dus nog steeds in balbezit.
2: En dat begint steeds meer te drukken en te drukken richting de defensie van Utrecht. Paul Wanner met een paar goede eerste passes al in deze tweede helft. Zojuist ingevallen dus. Maar nu krijgt hij de bal ook wel wat onhandig aangespeeld van Van Bommel. Moet dan op kniehoogte die bal gaan passen. Dat mislukt. Utrecht neemt over. Maar Utrecht krijgt de bal maar niet van eigen helft af. Ja, met lange ballen af en toe. Nu probeert het te voetballen, zoals Correa het graag ziet. Maar echt aan aanvallen komt het nog niet toe. Bal moet zelfs helemaal terug naar de laatste linie. Ja, en dan zit Nwankwo daar met de bal in zijn maag eigenlijk. Want hij krijgt hem ingespeeld terwijl hij door drie man onder druk gezet wordt. Ja, en dan komt er een lange bal en die komt dan goed aan. En dat zou eigenlijk niet mogen. Katlin heeft Mauro tegenover zich. Schiet hem tegen Mauro aan. Bal gaat de lucht vooral in. Dan is Kovar daar als de kippen bij. Want die mag met zijn handen in de lucht de bal opvangen. Meteen meerollen aan Van Bommel. Er is nu ruimte als je tempo maakt. Want er waren er vijf of zes van Utrecht aan het aanvallen. Maar Dat tempo wordt door Van Bommel zelf meteen weer uit de aanval gehaald. Hij wordt teruggespeeld op Mauro, Mauro op Sano. En tegen die tijd dat dat allemaal gebeurt, is Utrecht alweer met 11 man op eigen helft. Dan heb je veel meer moeite om hier doorheen te voetballen. Nu Barak Tarevic, wat natuurlijk meer een momentenvoetballer is dan Perisic, die het maar eens probeert. Maar zijn eerste poging om twee man voorbij te komen mislukt en komt in de handen van Barkas terecht.
1: Zo hebben we twee van de drie aanvallers die eigenlijk momentenvoetballers zijn. Met Peppi en Barak Tarevic, die uiteraard hele andere types zijn. Barak Tarevic de man van de actie, Peppi de man van de bal die voor zijn voeten moet komen. En dan schiet hij hem tegen de touwen. Wellicht kan dat in combinatie nog wel zo'n momentje opleveren. En PSV zou daar goed aan doen als dat gelukt. Want die 2-1 marge, dat is nog steeds niet een stand waarbij je lekker rustig op je stoel zit hier in de Galgenwaard. Uiteindelijk zouden we ervoor tekenen aan het einde, maar veilig is het niet. Terwijl Katlin de bal overneemt van Mauro, maar daarbij een overtreding maakt, krijgt PSV op de middenlijn aan de voor PSV linkerkant een vrije trap. Dan zien we dat Kostic nog een zeer nadrukkelijke warming-up aan het doen is. Bij het vak aan onze rechterkant, waar het uitvak aan grenst. En die mensen hebben het uitstekend naar hun zin, de meegereisde fans. Want die zien dat PSV het balbezit heeft. Hele grote delen van dit duel. En op voorsprong staat, terwijl dit een slechte combinatie is van Barak Tarevic. Dest gaf de bal in de diepte. Barak Tarevic kwam juist in de bal. Slechte communicatie tussen die twee aan de rechterkant. Dus mag FC Utrecht gaan gooien. Is het de bal die uiteindelijk weer helemaal terugkomt bij doelman Barkas. Voetballend niet de allerbeste. Speelt dan in op... dat gaat mis. Dat loopt uiteindelijk goed af. Omdat die bal via Offerhaus weer terugkomt bij Barkas. Maar ja, die Barkas die speelt gewoon een man aan die volle bak in zijn rug de druk krijgt te verwerken. Dani de Wit. Dan gaat dat mis. Waar PSV aan de andere kant dan weer moet oppassen. Met Stepanov en Flamingo.
2: Flamingo
1: schiet weer een bal over de zijlijn. Dan mag FC Utrecht gaan gooien aan de voor hen linkerkant van het veld. Zidane Iqbal, die de bal kan terugspelen in het centrum van zijn defensie. En dan is het weer rondspelen bij FC Utrecht. PSV jaagt, hoopt op een moment. En laten we hopen dat er geen moment voor FC Utrecht komt. Want één moment kan het verschil zijn tussen 3 en 1 punt nu.
2: Ze willen hier geel zien voor Mauro Junior, die een tackle maakt op de middenlijn. Ze vinden hier in Utrecht dat dat eenzelfde soort tackle is als dat Zagré eerder maakte. En ik ben het dat eigenlijk wel met ze eens. Maar de gele kaart blijft op zak bij Manschot. De vrije trap is er wel voor Utrecht. Zo rond de middenlijn. Die wordt genomen terug. Ja, dan bereik je niet de voorhoede. Nu toch maar weer vooruit. Offerhaus, die hem inspeelt op Dani de Wit. Ja, die krijgt een schop te verwerken van Obispo. Ja. En die krijgt dan wel geel. Ja, daar zijn ze dan hier in Utrecht zeer content mee. Ze hadden dit al eerder willen zien. En dat krijgen ze dan nu ook. Dan is Peppi daar nog heel even om de boel te verstoren. Zodat die vrije trap niet te snel genomen kan worden. Vervolgens gaat Guus Offerhaus toch die bal maar even neerleggen op de goede plek. Is Manschot zijn administratie weer op orde. En staat daar ook de nummer 4 van PSV onder het woordje geel. En kan de wedstrijd daarna weer door. Het gaat verder vanaf de linkerkant. Dan komt die bal vooral de lucht in. Ja, dat wil allemaal nog niet echt werken. Kloosterboer tikte die bal, ik wilde zeggen over de zeilen, maar dat ging dan blijkbaar via de voeten van de aanstormende Gustil. De inworp voor Utrecht wordt kort genomen. Hier gebeurt heel weinig. Hier gebeurt eigenlijk helemaal niks. Sano glijdt weg, pakt daardoor de bal. Maar dat mag niet van de scheidsrechter. En dan is het weer een vrije trap voor Utrecht. Dat wat sterker begint te worden. Wat meer aan aanvallen denkt. Die aanvallende impulsen die Correra in zijn team heeft gebracht. Die helpen toch. Als Peppi hier zinloos doorjaagt. Wordt hij door twee spelers heel makkelijk uitgespeeld. Peppi sowieso een gemiddelde bij PSV. Van laag in de 60 balbezit. Hij zit op 15 balcontacten. Ja, dat is wel echt heel weinig. Voor een spits van een voetballende ploeg als PSV.
1: Maar wat moet je ermee? Moet je hem nu gaan wisselen?
2: Nee, niet per se. Maar ik wil me... Het is voor mij meer om aan te geven hoe weinig hij bij de wedstrijd betrokken is. Dan dat je van mij hem moet wisselen. Want hij is voor het doel levensgevaarlijk. En hij kan, we hebben het al een paar keer gezegd, in de komende 17 minuten. Want zo lang duurt de wedstrijd nog. Maar nog prima 1 en misschien zelfs wel 2 maken. Want ook dat is Ricardo Peppi. Maar het valt wel op dat als je ziet dat Sano de bal meer dan 70 keer heeft gehad. Ja. Dat als je ziet dat Fernandes, die inmiddels is gewisseld, 54 keer de bal heeft gehad. En dan is 15 voor een spits wel heel weinig.
1: Dat zegt dat wel. Het hoeft maar 1 keer te zijn, hè. En dat geldt absoluut voor Peppi. Waar Kovar de bal lang speelt richting Van Bommel. Houdt hij de bal binnen? Ja, dat houdt hij. Dan komt daar weer een balcontactje bij voor Peppi. Doet hij goed. Heeft hij wel terug aan Van Bommel. Die de bal vrij maakt. Geeft aan Barak Tarevic. Afleggen. Sano weer een schotkans.
2: Oh.
1: net voor langs geschoten. Barkas was al gezien. En Barkas ziet dan dat die bal aan de goede kant voor hem naast de paal gaat. Zo zijn er kansen ook voor Sano, hoor. En is het bij hem ook wel jammer dat die ballen eigenlijk nooit op het doelvlak gaan. Want anders dan geef je PSV een kans om de 3-1 te maken. En geef je jezelf die kans. Terwijl Wanner weer aan doorjagen is op Offerhaus. Dan is het de bal die lang wordt gespeeld door Kloosterboer richting Stepanov. Dat zijn Utrecht-spelers. Zagre die de bal meegeeft aan Bleek. Die zich nu aan de linkerkant is komen melden. Goed gedaan door Dest. Meegeven via Wanner en Bayraktarević. Kan hij de actie maken? Ja, kan wel. Maar dan ziet hij dat Kloosterboer deze bal blokt. Dan Gustil die zich ermee bemoeit. Wanner die in de rug wordt geduwd. Ja, dit lijkt me toch ook een vrije trap. Zeker.
2: Ja, natuurlijk.
1: Op een meter of 20 van de goal weer. Veel te veel risico genomen door de jonge verdediger Kloosterboer. En Peppi die ziet dat Wanner daar op het gras ligt. En denkt, ik loop er maar bij weg. Ik loop maar richting de 16 om een eventuele voorzet hier in ontvangst te nemen. Gaat het ook een voorzet worden? Of gaat het een schot ineens worden? Perisic is er in ieder geval niet meer bij om deze vrije trap te nemen. Dat geldt wel voor Sano en voor Mauro.
2: En die staan er dan ook allebei bij. Sano kan het met rechts, maar kan ook met links aardig trappen. Mauro is natuurlijk links. Dest staat ook nog wel een beetje in de buurt. Maar het is opnieuw Mauro die de bal klaarlegt. Nou wil dat niet alles zeggen, want de laatste keer dat hij dat deed trapte Perisic die bal de bunnockside in. Nu lijkt Mauro Junior te denken aan een eigen schot. Er staat een muur van 3 man. Hij neemt een aanloop. Mauro en die zit erin.
1: Oh.
2: Mauro Junior, de aanvoerder van PSV, trapt hier als toch niet fervent vrije trappennemer. Die bal in de korte hoek. Barkas is gezien. En hij loopt naar Perisic toe om hem te knuffelen op de bank. Dus blijkbaar hebben die daar samen op getraind. Want hij schiet die bal, eerlijk is eerlijk, fantastisch binnen.
1: Misschien wel een van de laatste van wie dit zou verwachten. Echt mooi, verfijnd getrapt. De bal gaat precies op het juiste moment naar beneden. En dan komt hij in de rechteronderhoek. Weer links van Barkas. Waar hij ook al die bal van Bommel uit moest vissen. Geweldige vrije trap. En het zonnetje gaat wat harder schijnen. Het zonnetje gaat wat harder schijnen ook voor PSV. Dit is een marge waarbij je toch wat meer van de wedstrijd kunt gaan genieten. Zeker in de wetenschap dat er nog een klein kwartier te spelen is. En Utrecht dan wel alles eruit moet gaan halen. Een Utrechts kwartiertje, dat zit er wel eens in hier. Maar PSV heeft toch niet al te veel te verwerken gekregen van Utrecht. Dus waarom zou dat nu in één keer heel anders zijn?
2: Ik ben het helemaal met je eens. De zon gaat ervan schijnen. Bas Roorda komt ervan uit zijn dugout. Maar er is nog overleg van wie er dan uit moet. Er is wel al bekend wie er zo meteen inkomt. Dat is namelijk een hele jonge invaller. Bouhemdi, die toch weer minuten gaat maken. Geertruida staat nog zijn warming-up te doen. Kostic staat ook nog zijn warming-up te doen. En toch staat Bouhemdi klaar. En er gaat nog iemand invallen. Dat is Sven Meijnans. Zij komen zo meteen erin bij PSV. Ik vind het toch opvallende wissels eigenlijk, als ik moet zeggen, aan de kant van de Eindhovenaren.
1: Ja, ik denk dat Van Bommel gewoon nog steeds in opbouw is. Die speelt
2: die geloof ik wel, maar ik vind het vooral gek dat Geertruida die gaat nu weer terug op de bank, sterker nog. Die gaat de catacombe in. Dus die heeft dan misschien ergens last van of zo. Van Bommel is er ook bij gaan zitten. Heeft last. Is aan het rekken en strekken. Is inderdaad nog in opbouw. Dus het is het goede moment voor de wissels. Dat geeft Mauro Junior ook aan. Dat Van Bommel er zo meteen uit moet. Nou, dat zo meteen is nu. En dus strompelt hij naar de zijkant. Hopelijk is het niks ernstigs. Maar het leek voornamelijk op kramp. Want Van Bommel ga je volgende week uit in de arena wel nodig hebben.
1: Nou ja, dan heeft hij nu 75 minuten gespeeld. Zou hij in de arena eens 90 minuten kunnen spelen.
2: Hij mag van mij weer 75 minuten spelen als hij er dan wel gewoon al 3 in heeft gespeeld.
1: Ja, of net als tegen Groningen inderdaad. 60 minuten vlammen. Dat zit er in ieder geval wel in. Hij is aan zijn inhoud aan het werken. Waar Ricardo Pepi er overigens afgaat. Ja, dat vind ik niet zo gek. Want bij een 2-1 kan je hem nog wel nodig hebben om dat beslissende zetje te geven. Maar in dit geval zou je kunnen zeggen dat het beslissende zetje, en misschien is het te vroeg en ga ik dit keihard op mijn neus krijgen, maar dat beslissende zetje lijkt zojuist te zijn gegeven door Mauro. Dus ga dan maar lekker voetballen. Met nu Meijnans ook in de spits, waar je misschien Gustil ook wat meer zou verwachten. Misschien gaan ze dat met elkaar afwisselen. We gaan dat zo meteen zien. Wanner en Sano in ieder geval aan de achterkant van het middenveld. Dest meldt zich daar ook. En we zien aan de linkerkant inderdaad de ingevallen Bouhemdi, waar Flamingo nu gaat combineren. Til, bal naar Sano en dan Bouhemdi voor het eerst in balbezit. Hij heeft geen directe tegenstander, waar Van Bommel er 2 had. Mag hij nu de actie gaan maken. Mauro Junior, de maker van de 3-1. Parel, mooie vrije trap. Die echt geweldig neerplofte in de goal hier in de Galgenwaard. En nu Bohemdi, bal voorgegeven, weggewerkt door Offerhaus. Opgevangen door Mauro Junior. Lijkt een overtreding te zijn gemaakt, maar PSV mag verder voetballen. Voorzet bij Til, dan Bayraktarević, die moet afdrukken. En dat doet hij niet. Hij drukt eigenlijk helemaal niet. En dat is een probleem bij dit schot. Gaat uiteindelijk via een voetje van een Utrecht-speler over de zijlijn. Dan zijn dit minuten en meters winst voor PSV. En dan is het Meinans die samen met Bayraktarević deze corner neemt. Ja, rustig uitspelen. Dat kan ook allemaal. Dest, bal naar de tweede paal. Waar Sano probeert mee te geven aan Obispo. Afvallende bal is voor Mauro. PSV gewoon verder waar het mee bezig was. Het omsingelen van FC Utrecht. Ja, zolang je dat voor elkaar blijft houden, komt er geen slotoffensief.
2: Nee, hij moet wel een keer voorkomen, die bal. Tenminste, dat zou je zeggen. Want zowel Obispo als ook Flamingo zijn voorin blijven hangen na die corner. Maar de bal komt maar niet voor. Er blijft maar gecombineerd worden aan die linkerkant. Nu met Bohemdi, die naar binnen komt. Dat is knap gedaan. Eerlijk is eerlijk. Moet de bal dan meegeven aan Dest op de rand van het 16 meter gebied. Dest, gaat hij weer scoren? Nee. Wow, wel een goed schot en ook een goede redding van Barkas. In de voor Barkas rechterhoek schot van Dest in de linkerhoek. De rechtsback van PSV is gewoon echt een van de gevaarlijkste aanvallende wapens die PSV tot zijn beschikking heeft. Nu gooit hij de bal in naar Til. Goede combinatie met Wanner en Til. Die haalt de achterlijn bij de tweede paal is Bohemdi. Maar daar komt die bal niet, omdat hij over de achterlijn wordt getikt in tweede instantie. Dat hij in eerste instantie op de lijn wordt gered door Barkas. Nou, wel weer een corner voor PSV. Twee handen vol hebben we er daar nu al van gezien. Deze gaat getrapt worden door het linkerbeen van Sven Meinans. Het is toch eigenlijk wel bizar om te kijken naar de breedte van...

0: Bal ontvangt van Sano. Kan hij dan iemand wegsteken? Ja, dat kan. Baraktarević is in de spitspositie. Nou, individuele actie en het staat 4-1. Hij schiet. Oh, en dat is nog een gevaarlijk schot waar Barkas echt nog reddend op moet treden. Hij besloot er niet voorbij te gaan, maar gewoon snel te schieten. De Bosnische rechtsbuiten van PSV. Noopt Barkas dus tot een redding. Het is... Opnieuw een corner voor PSV. Mijnans die dan naar de rechterkant voor PSV gaat. Om met het linkerbeen deze bal in te draaien. Dest meldt zich daar ook bij. Maar dat zal toch met name kijken zijn naar de mannen die verderop in de 16 staan. Die luchtmacht van PSV.
1: Die staat bij de tweede paal. Daar kijkt Mijnans nu ook naar. De bal komt. Dit zijn goede corners hoor. Beter eigenlijk dan die van Perisic, als ik heel eerlijk ben. De bal komt nu hoog voor. Wordt wel weggekopt. Ja, Utrecht staat daar natuurlijk met man en macht. Dan is Baraktarević de man die de bal oppakt. Dan is dit een goede combinatie. Paul Wanner die gaat maar eens schieten. En dan wordt dat bij de tweede paal nog een goede redding van Barkas weer. Die heeft toch ook echt heel veel reddingen moeten verrichten. Dus nu Mauro van afstand nog maar eens gaat schieten. Oh. En dan pikt Barkas die bal notabene uit de kruising. Ja, Mauro die heeft er zin in nadat hij zojuist die vrije trap heeft binnengeschoten voor de 1-3. En dacht in de 83ste minuut, weet je wat ik doe? Ik haal gewoon nog eens uit. Doet dat nu met een streep vanaf de linkerkant. Bal richting de linkerkruising. Maar Barkas plukt hem dus uit de voor hem rechterkruising. Dus dat wel weer een nieuwe corner oplevert. Die vanaf de linkerkant nu niet genomen wordt door Mijnans uitdraaiend. Maar indraaiend gaat genomen worden door Sano.
0: Die met dat rechterbeen dan de luchtmacht gaat bereiken. Tenminste, dat hopen we. Bal komt voor. Flamingo wordt weggekopt. Afvallende bal is voor Serginho Dest. Oh, met de voet gered door Barkas. Weggekopt door Utrecht. Bleek vangt op. Dan Zagre die de bal meegeeft aan Stepanov. Maar ja, de verdedigers van PSV hebben nog energie. En sprinten op die bal waar Kovar uiteindelijk als snelste bij is. Baraktarević, bal naar Mijnans. Goed gecombineerd. Die goed invalt hoor, Sven Mijnans. Grote aankoop. Komt in de eerste wedstrijden eigenlijk weinig in het spel voor. Een andere grote aankoop van PSV, maar dan wel van vorig jaar, gaat er zo meteen bij komen overigens. Jarek Gaziorowski. Is hij een speler die misschien zijn plekje in de basis toch nog eens een keer gaat terugeisen. We gaan eerst een wissel zien aan de kant van FC Utrecht, waar Kathleen er vanaf gaat. En met nummer 17 Sam van Duin erbij komt. En ook de nummer 92 Zagre gaat eraf bij FC Utrecht. En Emmanuel Chigozie Owen gaat er zo meteen bij komen. En dan aan de kant van PSV, waar Obispo eraf gaat en Jarek erbij komt. Hij dus wel een paar minuten hier in Utrecht en geen Geertruida. Ben benieuwd wat daar uiteindelijk de achterliggende gedachte bij is geweest. Maar voor Jarek is het belangrijk en fijn dat hij weer speelminuten krijgt.
1: Ja, ik ben benieuwd of we uiteindelijk toch, tussen aanhalingstekens, gewoon, tussen aanhalingstekens, Jarek wel weer in de basis gaan zien. Zoals we vorig jaar vaak hebben gezien. Of dat Obispo dat nu heeft terugveroverd. Oh, hier gaat Wanner en die moet gaan scoren. Ja, die krijgt een penalty mee omdat Barkas hem neerlegt. Ja, dan kun je niet scoren. Maar dan wordt het wel een penalty voor PSV. En de grote kans op de 1-4. Benieuwd wie hem neemt. Nu Peppi hier is gaan wisselen. Het is een goede actie van Wanner die door aan het jagen is. Op een te korte terugspeelbal. Barkas is daar nog niet. Dan is uiteindelijk... Wanner er wel. En dan is het Mijnans die nu de bal heeft opgepakt. Nou gebeurt het tegenwoordig regelmatig dat de een de bal oppakt. En dat hij niet afgeleid wil worden. En dat er een ander gaat nemen. Maar het lijkt nu toch echt wel op dat Sven Mijnans het is. Die deze penalty kan gaan benutten. Barkas ook heel erg weinig aan het tegenstribbelen. De VAR had ook meteen gezegd, ja, dit is een penalty. En kan Mijnans dan hier in de 85ste minuut PSV op 1-4 zetten.
0: Het is of de aanvallende middenvelder van PSV of de keeper van FC Utrecht. Passen worden uitgemeten. Dat wordt vakkundig gedaan. En niet op zo'n gekke manier als wat we op het WK wel eens zagen. Mijnans schiet de bal tegen de paal.
1: Oh,
0: die had dan zijn goede invalbeurt kunnen bekronen met iets moois. Maar dat mislukt. Het zal waarschijnlijk voor het aantal punten van deze wedstrijd niet gigantisch veel meer uitmaken. Al kunnen er gekke dingen gebeuren hier in Utrecht. En dit soort momenten, dat kan FC Utrecht misschien wel vleugels geven. Notabene Baraktarević die nu maand tot rust. Een speler van wie je dat misschien niet zo snel zou verwachten. En zo'n penalty hadden we van Mijnans misschien ook wel verwacht in het netje. Hij schoof hem, laten we zeggen, goed in de hoek. Maar ja, daar staat dan ook een paal als je dat net iets te goed doet. En dan gaat de bal uiteindelijk tegen het aluminium en niet tegen het net aan. Mijnans, herkansing nu. Schiet de bal uit.
1: Ja, dat is heel mooi.
0: Prachtig, prachtig, prachtig. Tegen de touwen. Ja, die haalt zijn gram hier eventjes hoor. Sven Mijnans. Hij krijgt de knuffels, krijgt het applaus, krijgt het gejuich vanuit het uitvak. Hij doet wat Van Bommel in de eerste helft deed. Schilderachtig. in de verre hoek. 4-1.

0: Voor PSV.
1: Wat een heerlijke goal van PSV. Ja, Meinas die natuurlijk op zijn heupen had na die gemiste penalty. Die dacht, ja, nu moet ik hem toch maken. En dat doet hij echt prachtig. Ik vind deze nog mooier dan die van Van Bommel.
0: Ja, ook omdat hij veel meer ruimte kreeg. En dit echt in de kleine ruimte in één keer uit de heup geschoten.
1: Echt ook iets verder de kruising in. Ja. Het is een heerlijke goal. Ja, en dit kun je als PSV dus nog brengen vanaf de bank. Om ook nog maar eens aan te geven wat daar allemaal zit. En wat er nog niet is ingevallen. Kostic is bijvoorbeeld niet ingevallen. Gazirovski is dan juist wel ingevallen. Maar Kostic nog niet. En Geertruida dus ook niet. Dus dat heb je ook nog allemaal achter de hand. Terwijl je ook gewoon 1-4 voor staat bij FC Utrecht. Eerlijk is eerlijk, Yannick. FC Utrecht. Het is echt een van de zwakkere broeders in de Eredivisie.
0: Ja, maar gelukkig maar. Want je kan ook een heel goed FC Utrecht treffen. Hè?
1: Nou,
0: ze zijn
1: zeker.
0: Nog in opbouw. Dus
1: ik hoop inderdaad, dat wilde ik net zeggen, dat ze dan de komende wedstrijden er wat meer inkomen. En dat ze van concurrenten wel wat punten gaan afsnoepen. Want de voetballers, die zijn er wel. Alleen het systeem is gewoon nog niet helemaal lekker ingeslepen. Waardoor er heel veel misgaat. Maar je ziet af en toe wel een sprankje bij Utrecht. Dat nu met Owen de bal voor gaat zetten. Dan is Mauro om de bal daar weg te werken. Dat moet hij wel doen, want Dani de Wit komt eraan. Dat doet hij op tijd, als Boehendi er nu uit kan. 3-3 voor PSV. Boehendi moet hem meegeven aan Gustil die loopt. Of aan Meinans die vrij staat. Het wordt Gustil. Wordt het dan nog 1-5? Het wordt nog 1-5. Gustil maakt ook nog een doelpunt. En dan is het 1-5 voor PSV. Dan kan het ineens, net als vorige week, heel snel gaan.
0: Gustil die vlak voor rust de hele belangrijke 2-1 maakte. En nu zou je zeggen de eindstand bepaalt. Maar misschien dat het nog erger wordt voor FC Utrecht. Waar het publiek een beetje richting de uitgang gaat. Net cynisch elk balbezit en de bal die naar elkaar gespeeld werd. Als een soort tiki-taka aan het bezingen was. Maar dat was meer cynisch dan dat het realisme was. En wat je nu op de achtergrond hoort is met name het uitvak. Het uitvak dat een goede terugrit over A2 van Utrecht naar Eindhoven gaat krijgen. Want PSV, uiteindelijk heel makkelijk richting een 1-5, zoals dat tegen Groningen ook al gebeurde. En dan is die eerste 10 minuten als sneeuw voor de zon en voor de klaterende regen verdwenen. Schijnt het zonnetje nu weer in Utrecht, schijnt het zonnetje weer voor PSV en wordt het weer een grote uitslag. Ja, blijft dat goed gaan als je zo blijft starten, Mark?
1: Nee. Nee, dat is het makkelijke antwoord. Dat gaat je een keer opbreken. Als je bijvoorbeeld een tegenstander van iets groter formaat zoals volgende week in de Arena treft, dan moet je dit eigenlijk niet doen. Het is een open deur, maar ik kop hem toch maar even binnen die deur. Dan moet je daar niet aan gaan beginnen. Het positieve aan dit verhaal is dat er nu al vroeg in het seizoen heel veel inhoud in dit PSV zit. En een hele brede bank ook al. En dan komen er nog allerlei spelers zoals we vanochtend hebben kunnen lezen. We hebben ze al eerder behandeld. Uwaisa, Bro Hansen, Lammers, Santos van Sparta. Of dat nou allemaal meteen basisversterkingen zijn? Nee, maar in de breedte word je alleen maar sterker en sterker. En ik denk dat je het daar op een lang seizoen, dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien, ook echt gaat winnen. Nu PSV maar weer eens in de aanval. Boehemdi aan de linkerkant. Weer een goede bal van Mauro Junior. Zojuist had hij een prachtige assist, Boehemdi. Die nu de bal ook meegeeft aan Wijnands. En dat komt dan allemaal net niet uit. Maar Utrecht kan niet meer doen dan gewoon wegwerken. En die breedte, maar vooral ook de sterkte in de laatste 20 minuten. Dan heb ik het vooral over het fysieke. Want PSV is nog volop in de aanval, is nog volop aan het jagen. Dat zit er echt voor 90 minuten al in. Ja, dat vind ik wel lekker om te zien. Terwijl we richting de 90ste minuut gaan. Daar komt hoeveel minuten bij? 3 minuten bij en die gaan nu in.
0: En dat gebeurt met balbezit van Sano, wilde ik zeggen. Maar die speelt dan de bal net iets te ver voor zich uit. Ook omdat hij een beetje van zijn sokken werd gelopen. Geen overtreding waard, vindt de scheidsrechter. Die overigens goed heeft gefloten vandaag. Ook wel een keer een compliment waard. Manschot. Met een compliment dat ik ook wil uitdelen aan Mauro. Want in de afgelopen wedstrijden heb ik hem bekritiseerd. Was hij niet zo vast in het spel. Dit zijn ideale wedstrijden voor Mauro Junior. Een beetje vechten, een beetje sleuren in de stromende regen. Niet per se echt wat een Braziliaan verwacht misschien. Maar de Braziliaan Mauro, die toch meer een halve Nederlander is, die lust daar wel pap van. En ook hij bekroonde die goede wedstrijd met een doelpunt. Schitterende vrije trap. Zoals er eigenlijk 3 hele mooie treffers zijn gemaakt door PSV. Met Mijnans die schitterend de bal in de verre hoek plaatste. Datzelfde gold voor Van Bommel in de eerste helft al. Zijn vervanger Bouhemdi, die ook een goede invalbeurt heeft weer. Die vervolgens ziet dat deze bal net iets te ver voor zichzelf uit wordt gespeeld. En dan denkt Utrecht over te nemen. Maar dan is daar PSV alweer om diezelfde bal in ontvangst te nemen. Mauro Junior, balletje terug naar doelman Kovar. Dan kan hij ook weer een balcontact bijschrijven. Flamingo, die de bal kan inspelen op een van de diepgaande mannen. Guus Til, ja, goed neergelegd wilde ik zeggen voor Wanner. Maar bal uiteindelijk als eerste bij Kloosterboer. Dan Flamingo, die terug kan spelen op Kovar. Kiest voor een bal over zijn eigen rug heen. Richting Sano was het idee. PSV zit er uiteindelijk zelf tussen met Jarek Gazirovski. Goeie actie van Bouhemdi. Wordt aan een shirt getrokken. Dit is een absolute gele kaart voor Hormans. Eentje uit het boekje. En eentje die in het boekje gaat. Siebe Hormans, de Belgische rechtsback. Die ziet dat Mauro snel deze vrije trap in ontvangst heeft genomen. Dan Dest aan de rechterkant. Barakarevic die terugspeelt aan Dest. Dest die de bal voor zijn linker heeft. Wil liever voor zijn rechter. Sano inspelen. Bouhemdi dan bij Mauro. Terug naar Sano. PSV wil nog wel. We zijn 2 minuten van de 3 extra speeltijd bezig. Komt er nog een kans en een doelpunt voor PSV of blijft het bij die 5-1?
1: Dat gaan we zien in de laatste minuut. Die is dus ingegaan. PSV op de vierkante meter moet het combineren waar Wanner zich nu uitvoetbalt. En dan een keer met rechts probeert uit te halen. Dat lukt op zich, maar dat schot wordt wel geblokt. Afvallende bal voor PSV. Flamingo op de helft van FC Utrecht. Barutarevic, Dest, ook een mooie combi daar aan die rechterkant. Veel bewegelijkheid waar Dest nu naar binnen trekt. Met de bal aan zijn voet. Meegeven aan de linkerkant. Terugkrijgen Dest. Dit moet de 6-1 zijn. En dit is de 6-1. Serginho Dest. Wat een heerlijke combinatie. Weer een assist van Bouhemdi. En PSV snijdt in die laatste 10 minuten als een mes door de Utrechtse boter. Het zonnetje is gaan schijnen. En dat zorgt er dan ook voor dat de boter wat zachter wordt. Dan kun je er ook makkelijker doorheen snijden. En dat gebeurt weer. Met dit keer aan het puntje van het mes. En aan het einde Serginho Dest.
0: Ja, schitterende aanval. En dat wipt hij hem mooi over Barkas heen. In het netje kan gelijk in die aanval doorlopen naar het uitvak. Waar ze groter en groter feest aan het vieren zijn. En van een heerlijke middag genieten. Met name in die tweede helft. Hè, waar we toch lang naar die 2-1 hebben zitten kijken. En toch het gevoel hadden van hij kan ook een keer gek vallen. En dan wordt het 2-2. Zo'n wedstrijd was het ook. PSV heeft het lang een wedstrijd gelaten. Dat moeten we er dan ook bij zeggen. Maar toen eenmaal die 3-1 was gemaakt. Van Mauro Junior die vrije trap. Toen ging het ook wel heel snel voor PSV. En zometeen zal er afgefloten worden. Met wederom een grote eindstand hoor. De aftrap mag nog genomen worden. Wordt teruggespeeld en dan vindt hij het eigenlijk prima. En gaan we verder van deze middag genieten in de wetenschap. Dat PSV met 1 keer puntverlies naar de arena gaat. Dat was al in speelronde 1. Toen PSV in het slot van de wedstrijd punten verspeelde. Een 2-2 tegen Fortuna. Nu heeft het lang 2-1 gestaan. Maar dit zijn de wedstrijden waarin PSV dan wel weet af te rekenen met een tegenstander. Even de nek omdraaien en dan naar de volgende wedstrijd. PSV wint met 6-1.
1: Ja,
0: dat is lekker,
1: lekker
0: toch?
1: Ja, echt een lekkere wedstrijd. Wel een beetje een gekke wedstrijd ook.
0: Zeker.
1: Want het begon gewoon niet zo goed. En het werd naarmate de wedstrijd voorde steeds beter. Laten we hopen dat zoals we nu eindigen, zodat dat dan volgende week in de arena zo begint.
0: We gaan richting de laatste dagen van de transferperiode. Dat zal het drukste zijn voor de heren Stewart, Brands.
1: Bos ook wel.
0: Ja, die dan nieuwe spelers mag begroeten. Oude spelers mag uitzwaaien. Wat gaat er allemaal de komende dagen nog gebeuren? Misschien horen we vandaag al wel meer. We weten in ieder geval dat PSV weer 3 punten kan bijschrijven.
1: En weer 6 goals.
0: Voor een ploeg die weer de ambitie heeft om voor de 4e keer op rij kampioen te worden, is dat natuurlijk het allerbelangrijkste. En voor Korea, die we nu richting de catacomben zien gaan, zijn de zorgen hier in Utrecht heel groot. PSV, ik zeg het nog maar eens, wint met 1-6 van FC Utrecht.
2: Zo, dankjewel jongens. Tot de volgende.
0: Ja, graag gedaan. Lekker middagje zo.
2: Zo, inderdaad, ja. 1-6, altijd lekker. Dus komt goed. Hey, fijne middag en tot de volgende.
0: Tot de volgende.

0: Chloe FM. Het ritme van de Brainport.
1: Chloe FM.
2: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
1: Waar moet ik dan naartoe?
0: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
1: Hoe maak ik een afspraak?
0: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
1: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
0: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
2: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
3: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
6: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
7: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
2: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 3 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand,

0: maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Sven Engelen.

0: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
6: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
7: Waar moet ik dan naartoe?
6: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
7: Hoe maak ik een afspraak?
6: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
7: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
6: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
8: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
9: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
10: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 4 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

0: Winkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. Dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westerholtveen.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl. Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
7: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: In november 2027 opent Het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 5:00.
9: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten...

0: Er nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem! Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Op zondag 30 augustus. Vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Sven Engelen.

0: FM.
1: Het ritme van de Brainport.
2: Kan ik even met je praten? Ga zitten nu en luister naar me. Begint jezelf weer kwijt te raken. En ze vragen naar je, en ze vragen naar je. Jij bent mij naar bij de top nu. Maar de koffer die je draagt wordt zwaarder.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
3: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
4: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven.

0: als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Vesseholtveen.
2: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 6 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen en uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeerden. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag, daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: van de Brainport. Flow FM.
1: Biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: love you, baby.
1: Het ritme van de Brainport en het geluid van thuis.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Forza!
1: Het ritme van de Brainport en het geluid van de...

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 9.

hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0-overwinning op Telstar. Vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendement.

geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: famous. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.
2: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 2 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders.